0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Zaterdagavond rond 10 uur botsten twee fietsers op het Zwanenbloemplantsoen bij het Florapad in Velsenbroek. Eén persoon raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak en sloot het gebied af voor onderzoek. Zaterdagavond rond 11:15 botste een scooter met twee personen tegen een auto op de Rijksstraatweg in Heemskerk. De automobilist sloeg af en zag de scooter vermoedelijk over het hoofd. Beide scooterrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Velzen ziet weinig kans op een nieuwe veerdienst tussen de Eimond en Amsterdam, vanwege hoge kosten en snelheidsbeperkingen. Ondernemersvereniging OV Eimond benadrukt dat zo'n verbinding de bereikbaarheid en economie van de regio kan versterken en roept op tot een bredere blik op de waarde ervan. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, Menterwolde, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

Alleen de jongens. Oh, oh, oh, oh. Ik kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond rond 10 uur botsten twee fietsers op het Zwanenbloemplantsoen bij het Florapad in Velzenbroek. Eén persoon raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak en sloot het gebied af voor onderzoek. Zaterdagavond rond 11:15 botste een scooter met twee personen tegen een auto op de Rijksstraatweg in Heemskerk. De automobilist sloeg af en zag de scooter vermoedelijk over het hoofd. Beide scooterrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Velzen ziet weinig kans op een nieuwe veerdienst tussen de Eimond en Amsterdam, vanwege hoge kosten en snelheidsbeperkingen. Ondernemersvereniging OV Eimond benadrukt dat zo'n verbinding de bereikbaarheid en economie van de regio kan versterken en roept op tot een bredere blik op de waarde ervan. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond rond 10 uur botsten twee fietsers op het Zwanenbloemplantsoen bij het Florapad in Velsenbroek. Eén persoon raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak en sloot het gebied af voor onderzoek. Zaterdagavond rond 11:15 botste een scooter met twee personen tegen een auto op de Rijksstraatweg in Heemskerk. De automobilist sloeg af en zag de scooter vermoedelijk over het hoofd. Beide scooterrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Velsen ziet weinig kans op een nieuwe veerdienst tussen de Eimond en Amsterdam, vanwege hoge kosten en snelheidsbeperkingen. Ondernemersvereniging OV Eimond benadrukt dat zo'n verbinding de bereikbaarheid en economie van de regio kan versterken en roept op tot een bredere blik op de waarde ervan. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond rond 10 uur botsten twee fietsers op het Zwanenbloemplantsoen bij het Florapad in Velsenbroek. Eén persoon raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak en sloot het gebied af voor onderzoek. Zaterdagavond rond 11:15 botste een scooter met twee personen tegen een auto op de Rijksstraatweg in Heemskerk. De automobilist sloeg af en zag de scooter vermoedelijk over het hoofd. Beide scooterrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Velzen ziet weinig kans op een nieuwe veerdienst tussen de Eimond en Amsterdam, vanwege hoge kosten en snelheidsbeperkingen. Ondernemersvereniging OV Eimond benadrukt dat zo'n verbinding de bereikbaarheid en economie van de regio kan versterken en roept op tot een bredere blik op de waarde ervan. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg

0: stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Zaterdagavond rond 10 uur botsten twee fietsers op het Zwanenbloemplantsoen bij het Florapad in Velzerbroek. Eén persoon raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak en sloot het gebied af voor onderzoek. Zaterdagavond rond 11:15 botste een scooter met twee personen tegen een auto op de Rijksstraatweg in Heemskerk. De automobilist sloeg af en zag de scooter vermoedelijk over het hoofd. Beide scooterrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Velzen ziet weinig kans op een nieuwe veerdienst tussen de Eimond en Amsterdam, vanwege hoge kosten en snelheidsbeperkingen. Ondernemersvereniging OV Eimond benadrukt dat zo'n verbinding de bereikbaarheid en economie van de regio kan versterken en roept op tot een bredere blik op de waarde ervan. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Dorold Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
6: Liebe Freunde, dieser Abend heute ist historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
5: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Primeur Arjen Tuiten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuiten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
7: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
5: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer naast wat wolkenvelden. Vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en dan wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: It's in the trees. It's coming.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. De subsidies voor het terugbrengen van de vervuilende uitstoot van Tata Steel IJmuiden kunnen oplopen tot 10,8 miljard euro of meer, blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Tata Steel noemt het onderzoek onvoldoende onderbouwd. Het bedrijf wil in 2045 fossielvrij zijn. Zaterdagavond rond 10 uur botsten twee fietsers op het Zwanenbroemplantsoen bij het Florapad in Velsenbroek. Eén persoon raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak en sloot het gebied af voor onderzoek. Zaterdagavond rond 11:15 botste een scooter met twee personen tegen een auto op de Rijksstraatweg in Heemskerk. De automobilist sloeg af en zag de scooter vermoedelijk over het hoofd. Beide scooterrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Telstar speelde met 10 man tegen Cambuur na een rode kaart voor Thorisson in de 22e minuut. Cambuur leidde 2-0, maar Telstar scoorde in de 60e minuut en kreeg in de 100e minuut een strafschop, benut door Koeman. Het duel eindigde 2-2. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Ciała.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
2: Vader.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, de populistische Bündnis Sarah Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
1: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
3: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
1: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. De subsidies voor het terugbrengen van de vervuilende uitstoot van Tata Steel IJmuiden kunnen oplopen tot 10,8 miljard euro of meer, blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Tata Steel noemt het onderzoek onvoldoende onderbouwd. Het bedrijf wil in 2045 fossielvrij zijn. Zaterdagavond rond 10 uur botsten twee fietsers op het Zwanenbloemplantsoen bij het Florapad in Velsenbroek. Eén persoon raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak en sloot het gebied af voor onderzoek. Zaterdagavond rond 11:15 botste een scooter met twee personen tegen een auto op de Rijksstraatweg in Heemskerk. De automobilist sloeg af en zag de scooter vermoedelijk over het hoofd. Beide scooterrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. Telstar speelde met 10 man tegen Cambuur na een rode kaart voor Thorisson in de 22e minuut. Cambuur leidde 2-0, maar Telstar scoorde in de 60e minuut en kreeg in de 100e minuut een strafschop, benut door Koeman. Het duel eindigde 2-2. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
3: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
2: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
4: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
2: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van

0: tot sportief? Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In de duinen bij het Egelantierpad in IJmuiden brak zondagavond rond 10:30 brand uit. De brandweer was snel ter plaatse en bluste het vuur. Een omstander zag twee personen op een fatbike en meldde vermoedelijke brandstichting. De schade is nog onbekend. De subsidies voor het terugbrengen van de vervuilende uitstoot van Tata Steel IJmuiden kunnen oplopen tot 10,8 miljard euro of meer, blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Tata Steel noemt het onderzoek onvoldoende onderbouwd. Het bedrijf wil in 2045 fossielvrij zijn. Zaterdagavond rond 10 uur botsten twee fietsers op het Zwanenbroemplantsoen bij het Florapad in Velzerbroek. Eén persoon raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak en sloot het gebied af voor onderzoek. Telstar speelde met 10 man tegen Cambuur na een rode kaart voor Thorisson in de 22e minuut. Cambuur leidde 2-0, maar Telstar scoorde in de 60e minuut en kreeg in de 100e minuut een strafschop, benut door Koeman. Het duel eindigde 2-2. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Door decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
4: Zij noemen dit, wat nu gaande is, toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
3: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
5: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
3: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
7: Zoek niet verder. Je hebt ons gevonden. Dit is de ochtendmix voor de gehele Eimond.
8: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.

0: Het is maandag, het is 7 september... en dit is weer een nieuwe aflevering van De Ochtendmix. We zijn begonnen met Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You uit 1978... en No Milk Today van Herman Hermits uit 1965. Aan de andere kant van mij, ik wil altijd nog steeds zeggen aan de andere kant van het glas, maar er is geen glas meer. Het is een open studio, zoals het heet, zit Rina Haver. Goedemorgen Rina.
1: Goedemorgen Rob en goedemorgen luisteraars. Leuk dat u er ook weer bij bent en we gaan er weer wat gezelligs van maken, denk ik zomaar.
0: Jawel, hè? Wat gaan we onder andere doen?
1: Nou, we gaan straks eerst beginnen met de wijkschijf. Ja. Dan heb je natuurlijk het weerbericht, er is nog een instrumentaaltje. Uw verzoekplaten zijn heel belangrijk voor ons, 085 20 20 300... En rondje Hollands, dan heb ik het alleen nog maar over het eerste uur.
0: Ja, en we hebben natuurlijk ook regionaal nieuws.
1: Hebben we ook.
0: Van de website Eimond 360, want daar luistert u naar. Rina zei het al, we gaan eerst naar de wijkschijf. Die is gisteren bij App bekendgemaakt in de Ochtendmix Top 20. En dat is Tutti Colori van Wesley Bronkhorst. Welkom bij de Ochtendmix.
2: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.

0: Ja, tutti colori. Dat was Wesley Bronkhorst en hij is de wijkschijf deze week en u zult hem geregeld horen. Nou, niet voor het een of ander, maar ik had alles al opgeruimd. Mijn lekkere tuinbadje en ik had mijn zwembroekje al opgevouwen en ik had al, gewoon lekker. Een beetje de herfstkostuums uit de kast gehaald en toen kwam ik vanmorgen mijn bed uit. En toen dacht ik hier met het badje, hier met het zwembroekje. Hier met al die lekkere zomerse dingen, want het ziet er toch prachtig uit. Maar of het zo blijft, dat horen we natuurlijk van Rina Haver.
1: Dit is het weerbericht met Rina Haver in de ochtendmix.
0: Nou, vertel.
2: Nou, het zou alleen voor vandaag zijn, Rob, dat je dat weer terug kan pakken. Ik ben ook begonnen aan andere hoesjes om mijn kussens en zo op de bank. Dat is voor mij een teken dat de zomer voorbij is en de herfst toch wel aankomt. We kunnen nog een lete Indiaan krijgen, maar dat is pas in oktober. Weet je wat dat is? Dat is een zomer. Alsof het zomer is, maar in oktober. Okay. En dat noemen ze een Indiaanse zomer. Maar daar, zover zijn we nog niet. Okay. We gaan, nu is het wel duidelijk wat het is. Het was vanochtend 19 graden. We gaan even naar vanmiddag. Dan draait de wind van zuid naar zuidwest en trekt wat aan. Landinwaarts is de wind veelal matig en aan zee vrij krachtig. Het weerbeeld bestaat uit een mix van wolken en zon. Waarschijnlijk blijft het overal droog. Er zijn flinke temperatuurverschillen, want het wordt bijvoorbeeld 20 tot 23 graden vlak aan zee, 24 tot 26 graden in de lijn Rotterdam-Utrecht-Zwolle. En 27 tot lokaal 29 graden in Limburg en langs de oostgrens. Ja, daar zitten wij niet. Nee. Vanavond neemt de bewolking toe en er is kans op een enkele bui. Er waait een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Halverwege de avond is het toch nog 18 tot 21 graden. De komende nacht is het overwegend bewolkt. Lokaal kan een enkele bui voorkomen. Maar op de meeste plaatsen is het droog en het koelt af naar 13 tot 16 graden.
0: Ook nou, lekker.
2: Toch nog redelijk hoor. Ik heb altijd mijn schuifpui nog tot laat in de avond openstaan. En dan komt er toch weer even wat lekkere frisse lucht naar binnen. Zal u misschien zeggen, ja, maar ik moet morgen weg. En hoe gaat het dan? Nou, dinsdag is het zonnige weer voorbij. Oh. Er trekt een regengebied over het land. Ik kan het niet mooier maken. Er trekt een regengebied over het land, waardoor het waarschijnlijk op de meeste plaatsen midden op de dag een aantal uur regent. Achter dit regengebied volgen opklaringen. Dat is altijd zo. Maar ook enkele buien. Er zullen in de kustgebieden meer buien voorkomen en de intensiteit zal vaak ook feller zijn dan in het binnenland. Het wordt dinsdag 18 of 19 graden bij een stevige zuidwestenwind. En woensdag draait de wind uit het westen en is ook nadrukkelijk aanwezig. Dit geldt zeker voor de kustprovincies. Zonnige momenten en buien wisselen elkaar af. Tijdens pittige buien is er ook nog een kans op een klap onweer. En het wordt ongeveer 18 graden.
0: Nou, Rina, dankjewel. Je begon heel leuk, maar de rest
2: Ik kan er niks meer van maken.
0: Nee. Nou, oké, dankjewel. Dit was het weer.

0: ochtendmix.
1: Ja, en het regionieuws kunt u zien via Eimond 360 TV. U kunt het uiteraard horen op Eimond 360 Radio. En we zijn een drie-eenheid, want we hebben ook nog Eimond360.nl. En dat is onze website. En daar hebben we een bericht van onze collega Wim Meijer. En die zegt, in de duinen bij het Eglantierpad in IJmuiden heeft zondagavond brand gewoed. En de brandweer werd rond 11:05 s'avonds gealarmeerd en wist het vuur snel te blussen. Het vuur woedde korte tijd, maar was volgens de melding hevig. De brandweer kwam snel ter plaatse, kreeg de brand onder controle en bluste het vuur. Een omstander zag kort voor de brand twee personen op een fatpipe in de duinen. De getuigen verklaarden vervolgens te hebben gezien dat er brand werd gesticht en waarschuwde daarop de brandweer. Hoe groot het getroffen gebied is en hoeveel schade de brand in de duinen heeft veroorzaakt, dat is niet bekend. Ook is vooralsnog onduidelijk of naar aanleiding van de melding personen zijn aangehouden. En ik heb een heel ander berichtje voor je, want de landelijke openbaar vervoerstaking die is op woensdag 9 september aanstaande. Ja, en dat is best wel ingrijpend, denk ik. Kijk, wij hebben een auto en een brommer en dan valt het allemaal wel mee, maar werknemers in het openbaar vervoer leggen op woensdag 9 september 24 uur lang het werk neer. Deze staking geldt voor het gehele openbaar vervoer, dus bus, tram, metro, trein. Hou er rekening mee dat ook de pont niet vaart. Fietsers kunnen omrijden via de route over de sluizen. Ook brommobielen mogen woensdag via de sluizen rijden. Maar bent u afhankelijk van het openbaar vervoer, regel dan alternatief vervoer of wijzig uw afspraken op tijd. Of rijd samen, als dat mogelijk is. Vraag aan buren, collega's of vrienden of u mee kunt rijden. Voor meer informatie over deze staking leest u op het gvb.nl of de app van het GVB.
2: Ja, is er ook bekend waarom het juist openbaar vervoer is die gaat staken? Hebben die ook, is het landelijk?
1: Nee, ze willen natuurlijk een punt maken. Maar daar zijn eigenlijk hun klanten weer de dupe van.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja, ik denk altijd regering, zorg dat je daar terechtkomt. En dat je daar iets kan regelen. Maar nu zijn er heel veel mensen gedupeerd.
2: Ja. Stemmingmakerij?
1: Weet ik niet. Nee.
2: Goed, iedereen gaat wel mopperen natuurlijk op het kabinet en op de regels. En of ze nou goed zijn, daar heb ik helemaal geen mening over. Maar ik las ook in de krant van laten ze praten met met de regering, met het kabinet. Ja. En niet de klanten de dupe laten worden.
1: Want nu zijn er heel veel mensen die moeten van alles gaan regelen. Ziekenhuis om afspraken afzeggen. Noem het allemaal maar op. Omdat ze altijd met het openbaar vervoer reizen. En misschien helemaal in hun omgeving niet iemand hebben die ze even kunnen bellen en zeggen, kan jij me even brengen met de auto? Ja.
2: Oké, we gaan even weer naar Eimond360.nl, de website. En een heel groot bericht, maar wel heel belangrijk. Dat is over Tata Steel van onze collega Jackie de Vries. Want de Milieudefensie zegt, overheidssteun Tata Steel kan oplopen tot bijna 11 miljard. Geen 2 miljard, maar bijna 11 miljard euro. Zoveel kan de verduurzaming van Tata Steel de overheid kosten. Zo blijkt uit een onderzoek dat Milieudefensie en SOMO vandaag openbaar maken. De berekening komt op een spannend moment, want het is nog altijd onzeker of de overheid überhaupt miljarden wil steken in het groene staalplan van Tata Steel. Het groene staalplan moet Tata Steel veel schoner maken, maar de omschakeling kost miljarden. De staalfabriek en de Nederlandse overheid onderhandelen daarom over een bijdrage van maximaal 2 miljard euro. Zonder die steun lijken de plannen moeilijk uitvoerbaar. Nou, een heel uitgebreid artikel vindt u, en daar wil ik graag naar verwijzen, en kijk daar elke dag even op, naar de website eimond360.nl, want daar vindt u het nieuws uit Velsen, Beverwijk en Heemskerk. En tot zover het regionaal nieuws voor dit moment.
0: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.

0: Ja, een onbekend nummer van de Bee Gees, tenminste voor mij. For Whom the Bells Tolls. Zeg ik het goed zo? From Who the Bell Tolls?
1: Ja, prima.
0: De Bee Gees waren dat. We krijgen de laatste tijd nogal veel telefoontjes van mensen die zeggen: hoe kan ik nou in vredesnaam Eimond 360 ontvangen? Want ik heb hem op Kink staan en ik hoor Sky voorbij komen. Ja, en ik hoor NPO 5 en weet ik veel. Nou, we gaan het u nog een keer vertellen. Ten eerste, bel nooit meer 0251-1254-958. Vergeet het meteen. Het is namelijk gewoon 085-2020-300. Dat is het nummer waarbij u platen aan kunt vragen. Als u televisie hebt in Beverwijk en Heemskerk, en wie heeft dat niet, en u heeft het Ziggo-kanaal, dan kunt u ons vinden op kanaal 42. In Velsen is het kanaal 37. Als u KPN heeft, dan kunt u naar kanaal 1466 in Beverwijk en Heemskerk en kanaal 1490 in Velsen. Heeft u Odido, dan hebben we kanaal 850 in zowel Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Dat is de televisietak. Voor de radio kunt u gewoon naar 107.8 FM of 105.4 FM of 107.4 FM. Heeft u een DAP-radio, een DAP Plus, is het 9A. En als u op televisie het beeld wil hebben gewoon met het radiogeluid, dan is het kanaal 917 in Beverwijk en Heemskerk, kanaal 912 in Velsen, en wat de KPN betreft 1190 in Beverwijk en Heemskerk en kanaal 1490 in Velsen. En u kunt ook de informatie vinden op www.eimond360.nl. Nou, dan hoop ik in elk geval dat we het nu eens even rustig duidelijk hebben uitgelegd waar Eimond 360 te beluisteren valt. Nou,
1: ondertussen is het 10:30 geworden.
0: Ja.
1: En dat betekent altijd het rondje Holland. En we gaan luisteren zo dadelijk naar Corrie Brokken. Altijd een dame met een hele mooie stem. En Milor, dat is eigenlijk een Nederlandse hertaling, weet ik niet hoe je dat zou moeten zeggen, van Milor van Charles Aznavour. Connie Vink die zingt Dansen is plezier voor twee. En Lenny Koer, die bezingt haar troubadour.
0: Ja, ik zit trouwens net te bedenken, als mensen Eimond 360 op de radio niet kunnen vinden, kan ik je natuurlijk vertellen wat ik wil.
1: Maar dan horen ze het niet.
0: Maar we hopen in elk geval dat u misschien dan de buurman even aanklampt en zegt van, nou, wil je even helpen, want ik wil toch wel een geweldige zender op me.
1: Nee, ik had net een dame aan de lijn en ik zei gewoon van, je weet toch waar Radio Beverwijk zat?
0: Ja.
1: Ja, zegt ze. Ik zeg, nou, dan zet je hem daarop, want dat is 105.4.
0: Ja, en die van 107 punten dinges, die werkt ook. Van Heemskerk, wat zei ik ook alweer? 107 punten. Och, ik moet een nieuw bril in.
1: Goed, hè, je bril.
0: 107.8. Nou, we gaan naar het rondje Holland. Oh, ja, trouwens, als u wilt bellen, 085 20 20
1: 300.
2: Dit is een rondje Holland met Rina Haver. Rondje Hollands.

Nou, kom je, Lord. Lach eens tegen me. Nee, dat is niks. Kom, probeer het nou. Zo is beter. Zie je nou wel. Kom, lach maar, my lord.

0: En dat was hem, het rondje Holland. De troubadour van Lenny Koorsen zingt het nog steeds 50 jaar na dato, zowat. En dansen is plezier voor twee. Connie Vink hoorde u daarvoor. En Milor, ik had het over Aznavour, maar ik bedoelde natuurlijk Edith Piaf. Milor werd in het Nederlands gezongen door Corrie Brokken.
1: Juist, ja. En ik heb hem weer voor me, spiksplinternieuw, want elke week printen wij weer een nieuwe Nederlandse top 40 uit, maar dan van 50 jaar geleden.
0: Ja, ja.
1: En heel spannend natuurlijk, want...
0: Maar toen gingen we ook echt naar de winkel, hè? Dus heeft u de nieuwe top 40 voor ons?
1: Ja, gingen we halen.
0: Ja.
1: En dan gingen we luisteren zaterdags. We hebben een andere top 3, want die gaan we op maandag even wat uitgebreider vertellen. Wat is de top 3 voor nu?
0: Nou, op 3 had je de Wild Bird van de George Baker Selection. Ik moet je heel eerlijk zeggen, die is compleet aan mij voorbij gegaan. Ik heb geen flauw idee hoe dat nummer gaat. Kiss and Say Goodbye van de Manhattans natuurlijk. Die mooie man met die hele donkere stem.
1: Die zakte van 1 naar 2.
0: Ja, en want betekent... op 1 stond een nieuwe. En dat had allemaal te maken met het Zweeds koninklijk paar. Ja. 50 jaar geleden zijn die twee getrouwd. Hè?
1: Ja.
0: Hij trouwde met Sylvia Sommerlat. Ja. Dat was gewoon een meisje uit Zweden.
1: Ja.
0: Toen heeft ABBA, die mocht optreden voor ze, net als dat bijvoorbeeld Treintje Oosterhuis mocht optreden toen Willem-Alexander en Maxima op het punt stonden te trouwen in de arena. Nou, zo werd er ook iets georganiseerd in Zweden. En toen mocht ABBA optreden voor het koninklijk paar die de dag daarna zouden trouwen. En die hadden besloten om zich helemaal te kleden naar, zeg maar, 18e eeuws. Weet je wel, met zo'n gepoederde pruik en van zo'n mooie fluwelen jurk en zo. En toen hebben ze voor hun opgetreden. En dat heeft ze geen windeieren gelegd. Alhoewel, niks van ABBA heeft geen windeieren gelegd. Maar dat nummer werd zo bekend door die scène, dat je ook het koninklijk paar in die loge zag zitten. Ja. Dat het is niet verwonderlijk dat dat uiteindelijk nummer 1 werd. Hè? Ja. Want dat was natuurlijk Dancing Queen van ABBA.
1: En het paar is dus nu ook 50 jaar getrouwd.
0: Ze zijn 50 jaar getrouwd. Ja, met horten en stoten moet ik zeggen. Maar,
1: ja, ik wou het zeggen.
0: Want hij stond er niet echt onbekend dat hij het bij alleen Sylvia Sommerlat heeft gehouden. Ja. Maar ja, goed, dat gebeurt in de beste families, denk ik altijd maar.
1: Wel vaak met prins, hè?
0: Ja, toch wel, hoor.
1: Trouwens, wat ik wel erg leuk vond, dat las ik ook nog. We hebben natuurlijk op zondag niet terug in de tijd en wat gebeurde er op deze dag. Maar gisteren zou prins Klaus 100 zijn geworden.
0: Oh, echt waar?
1: Ja,
0: wat leuk. Waren ze daarom in Duitsland, in dat plaatsje waar hij vandaan komt?
1: Dat zou best kunnen.
0: Beatrix was er met Willem-Alexander en met Constantijn.
1: Nou, we hebben onze royalty nieuws weer gehad.
0: Ja.
1: We gaan naar de hoogste nieuwe binnenkomer.
0: De hoogste nieuwe binnenkomer. Die kwam binnen op 21. En dan hebben we het over Rosie en Andres en My Love.
2: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
3: Terug in de tijd.
2: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40? Terug in de tijd.

0: Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Een verzoekplaat aanvragen. 085 2020 300.

0: En we hebben nageluisterd, Rina. Animun Plusios van Doros Georgidades. Ja, jij dacht dat ik dat niet kon natuurlijk, ja, maar ik heb geoefend. Ja. Hè, dus,
1: En het leuke is gewoon dat we draaiden daarvoor natuurlijk Roosie en Andres met My Love. En dit was ook een nieuwe binnenkomer in de top 40, ja. Dan op nummer 34. Maar dat is zo laag binnenkomen, die komen we deze week niet aan toe. Nee. Een verzoekje tot slot, dan gaan we eruit.
0: Maar dan gaan we eruit naar tweede uur. Hè. Want Erik die belde en die wil een plaatje bestemmen voor Monne, maar ook voor ons. Bij de team van de Euro. Ja, er staat de ochtendmix. Of er staat Goedemorgen Eimond op mijn blaadje. Maar toen dacht ik, nee, dat zit er wel helemaal niet te doen. Goed, we gaan luisteren naar Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.
1: En dan hebben we de Cats nog even erachteraan. Dan het nieuws en na het nieuws van 11 zijn wij terug. 0800 2020 300.
0: 085 2020 300. Ja, dat ga ik niet herhalen, want anders blijft dat hangen bij de mensen. 085 2020 300.
1: Oh, het is maandag.
0: Ja.
1: Dan mag het.
2: Het is weer tijd voor...

0: constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat. Lubbers Wonen en Slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet, heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwacht de kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: Mix. 1970.

0: Een verzoekplaat aanvragen? 085 2020 300.
1: Elke werkdag tussen 10 en 12. De Ochtendmix. Vandaag met Rob Keese en Rina Haver.

0: Het tweede uur van de ochtendmix op maandag 7 september van het jaar 2026. En wij, en dat zijn Rina Haver en ondergetekende Rob Keeser, zeggen tegen u goedemorgen. Gaan we allemaal nog door, Rina?
1: Nou, we gaan straks een rondje Frans doen. We hebben nog de jarigen van vandaag. We hebben nog wat gebeurde er in al die jaren op 7 september... wat een beetje het vermelden waard is.
0: Ja, en jouw keus.
1: Mijn keus komt ook.
0: Ja,
1: oké. Ja, nee, mijn keus komt ook nog. En we zitten natuurlijk altijd klaar voor verzoekjes, hè? 085-2020-300.
0: Nog één keer?
1: 085 en dan 2020-300.
0: Op zaterdag hebben we niet de rubriek in de ochtendmix... Wie is er jarig vandaag? Mm-hmm. Dat was er afgelopen zaterdag dus ook niet. Terwijl het wel een hele, hele belangrijke dag was.
1: Voor de fans van Queen zeker. En voor de fans van Freddie Mercury in het bijzonder. Want meneer is geboren in 1946 op 5 september. En dat geeft ons het rekensommetje dat hij 80 zou zijn geworden afgelopen zaterdag. Ja. Heeft hij helaas in de hemel moeten vieren. Maar het was wel zijn geboortedag 80 jaar geleden.
0: Nou, wie weet hoe gezellig het was.
1: Ja, kan best hoor. In de hemel is ook bier.
0: Dolly Parton met bitterballen.
1: Ja, helemaal gezellig.
0: Er zijn meer artiesten boven dan beneden.
1: Zo loopt de brand wel, ja.
0: Oké, we gaan hem eren. En dat doen we natuurlijk met You're My Best Friend. De 80-jarige Freddie Mercury, als hij nog in leven zou zijn geweest.

0: Ja, vamos a la playa. Wie zong dat? Want ik kan het niet uit.
1: Rigera.
0: Oh, Rigera. Ja. Rigera zong dit.
1: Ja, ik weet ook niet of ik dat goed zeg hoor, maar dat staat op een papiertje. Dus,
0: Jij mag altijd een muzikale keus doen bij de ochtend.
1: Ja.
0: En wat
1: ja.
0: heb je voor ons vandaag
1: Nou, gezongen? Net als dat jij wel eens geïnspireerd wordt door een bepaald muziekstation waar je regelmatig naar kijkt, heb ik dat dus ook. Ja. En dan hoor ik iets voorbij komen en dan denk ik, oh ja, dat is er ook nog. Ja, dat is mooi. Nou, dat is ook eigenlijk, zo is deze keuze ook ontstaan. En dan heb ik het over George Benson en Lady Love Me One More Time.
0: Ja, en voordat de zomer straks zijn deuren sluit en wij het moeten doen met Gerard Cox en het is weer voorbij.
1: Ja.
0: Die mooie zomer.
1: Komt van de week ook nog langs hoor, ja, dat weet ik wel.
0: Ben ik zeker. Ja. Maar doen we nog wel even Summertime ook nog erachteraan.
1: Van Hobby Horse. Ja. En let even op die stem die erin zit, want die is van Mary Hopkins.
0: Oh.
1: Ja.
2: De muzikale keuze van Rina Haver.

0: Ja, en zoals Rina al zei, als je heel goed luistert, inderdaad, ik hoorde Barry Hopkin. We gaan eventjes een luisteraar vragen of die even aan de lijn wil blijven. Want er zijn plotseling heel veel mensen die gaan bellen.
1: Ja.
0: Met 085 2020 300. Ja. Ik herhaal 085 2020 300. En wie het oude nummer nog zegt op de radio,
1: die krijgt klappen.
0: Die krijgt strafpunten, want het nummer bestaat niet meer.
1: Nee.
0: 085 2020 300.
1: Nou, ik heb mijn beller er even naast gelegd, ja. Want we hebben twee verzoekjes. Die gaan we even behandelen. En dit zal ongetwijfeld nog een verzoekje zijn, maar dat komt zo dadelijk wel. We gaan naar John Doesburg. Die heeft gebeld en die wil voor iedereen die luistert en voor ons van de ochtendmix, dankjewel John, Johnny Cash horen met Hurt. Nou, daar gaan we aan voldoen. En Toon Minnebo, die heeft gebeld voor Lydia en voor ons en wil graag Roger Whittaker horen. En dat wordt dan I Don't Believe In If Anymore.
2: Het is weer tijd voor...

0: het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, en het regionieuws kunt u uitgebreid vinden op onze geweldige website eimond360.nl, waar alles mooi gerubriceerd is qua nieuws. Velsen, Beverwijk, Heemskerk. Ook de agenda, zeer uitgebreide agenda. Kunt u elke dag kijken wat er allemaal zich hier in de buurt afspeelt. En dat is Eimond360. Staat vanzelf een linkje op de website, dus komt helemaal goed. U hoeft zich geen dag te vervelen. Nou, bij een aanrijding op de Rijksstraatweg in Heemskerk zijn zaterdagavond 2 personen gewond geraakt, zo schrijft onze collega Wim Meijer op de website. Het ongeval gebeurde rond 11:15 s'avonds. Een automobilist wilde afslaan en zag daarbij vermoedelijk een naderende scooter over het hoofd. De scooter, waarop 2 personen zaten, botste vervolgens tegen de auto. 2 ambulances en 2 politieeenheden kwamen ter plaatse en beide opzittenden van de scooter zijn na eerste medische zorg per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeval. Dit bericht en nog veel meer berichten op eimond360.nl.
0: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.

0: Oh ja, we kregen opeens visite binnen en we waren allebei eventjes helemaal... er wordt ontzettend gehoest hier aan de overkant.
1: Ik moet even onder de tafel kijken.
0: Ja, we gaan even af... Voor de mensen die dachten, waar hebben we naar geluisterd? Napoleon XIV, oftewel Napoleon XIV. And they're coming to take me away. Ja, dus
1: wij waren helemaal van slag af omdat de deur open ging en Pim Geurts...
0: En die komt binnen. Die
1: dan binnen. Ja, wel, we hadden jou nog niet verwacht. En dat is altijd een beetje schrikken.
0: dan kan je het wel weer even mee doen, Pim. Hè?
1: Jij hebt nog een verzoekje.
0: Ik heb nog een verzoekje, ja, want Hans Visser heeft gebeld. En dan niet als Hans Visser, maar als afgevaardigde van de Lions Club Eimond Noord. Want ze zijn natuurlijk bezig met allerlei optredens in verzorgingshuizen. Vanwege ook het feit dat ze niet naar een feestweek kunnen in Beverwijk of in Heemskerk. Vanmiddag, en dat is, moet ik er even heel duidelijk bij zeggen. Vanmiddag is er een optreden van Ronnie Tober samen met Willeke de Stel in Huis ter Wijk. Ja. Maar Pim, dat zeggen wij alleen omdat als u familie heeft in Huis ter Wijk, dat u dan misschien nog eventjes met uw vader, moeder, opa, oma naar de zaal kan om Ronnie Tober en Willeke de Stel te zien optreden. Het is niet zo als u dit hoort en u woont in Beverwijk dat u denkt, oh, dan ga ik daar even heen. Nee, dat is niet de bedoeling. Het is puur voor de bewoners van Huis ter Wijk. En dat we... Dat is dan Ronnie Tober samen met Willeke de Stel. Nou hebben die samen geen plaat gemaakt. Dus gaan we Willeke de Stel eventjes zachtjes opzij schuiven. Daar zetten we Siska Peters voor in de plaats. En dan krijg je opeens die hele grote hit Naar de Kermis. Het is weer tijd.

0: Ja, dat was een nummer wat ook heel mooi past eigenlijk bij de vorige week. Want het was een geslaagde Heemskerkse kermis, heb ik aan alle kanten gehoord. Dus dat is prima. We gaan even naar het volgende toe.
1: Wat waren de grootste berichten in het verleden op deze dag?
2: Ja, en deze dag is dus 7 september. En we gaan naar 1953, want Nikita Khrushchev wordt de nieuwe leider van de Sovjet-Unie. De partijtop zet hem in 1964 weer af. Want zij verwijten hem onder meer dat zijn optreden tijdens de Cuba-crisis tot gezichtsverlies van de Sovjet-Unie heeft geleid. In 1957, op 7 september, was de laatste aflevering van Jip en Janneke verscheen toen in het Parool. De verhalen van de twee buurkinderen zijn geschreven door Annie M.G. Schmid. De tekeningen zijn van Fiep Westendorp. Generaties kinderen groeiden op met de avonturen van Jip en Janneke. En in 1966 maakte Johan Cruijff zijn debuut. Hij debuteerde op 19-jarige leeftijd in het Nederlands elftal. Oranje speelt in de Kuip dan met 2-2 gelijk tegen Hongarije. En Johan scoort meteen tijdens zijn debuut.
1: Welke artiest is jarig vandaag?
2: Nou, we gaan eerst eventjes naar onze eigen luisteraars natuurlijk. Iedereen die naar ons luistert en die momenteel jarig is, die wensen wij een hele fijne verjaardag toe. Met een lekker gebakje en een kopje koffie. Dat is toch het minste wat je bij een verjaardag kan verwachten. En we hopen dat de komende 365 dagen waar u nu weer aan begint, een nieuw levensjaar, dat die mooi en goed en gezond mag zijn.
0: En wij hebben voor u geregeld dat straks voor al die jarigen om 12 uur dat alarm weer afgaat.
2: Ja, ja hoor. Speciaal voor u.
0: Dat is voor al die jarigen.
2: Ja, op de eerste maandag van de maand. Alyssa Diaz is jarig. Zij is een actrice, Amerikaanse actrice, 41 geworden. De Nederlandse zangeres Dominique Rijpma van Huls. Nou zal dat u niet zoveel zeggen, maar als ik zeg de Nederlandse zangeres Do.
0: Oh ja.
2: Dan zegt dat u weer wel wat. Ja. Zij is vandaag 45 geworden. Angie Everhart, de Amerikaanse actrice, filmproducente en voormalig model, 57. Carla Honing, Nederlandse televisiepresentatrice, 69. Corbin Benson, ik heb hem kort geleden nog zien als vader in The Resident, maar hij is een Amerikaanse acteur, is 72 geworden. En Gloria Gaynor, de Amerikaanse zangeres, die is het oudste van allemaal, want die is 77 geworden. En haar eren we even met een van haar eigen liedjes, I Will Survive.

0: Le tournesol van Nana Mouskouri. En van de week hebben we natuurlijk ook wel weer ergens een rondje Frans. Dan gaan we drie platen draaien. Of u blijft luisteren naar Eindeloos Eimond. Want straks dan komt Pim Geurts. Ja. En als Pim komt, dan weet u, dan gaan we tussen 12 en 2 Eindeloos Eimond doen. En dan tussen 2 en 3, dan komt ook Els binnen. En dan gaan we het programma Ouder doen. En dan gaan we het hebben over de eerste keer. Ja. En, maar dat kan in alles. De eerste keer dat je naar de bioscoop ging. De eerste keer dat je naar de tandarts moest. Gewoon als u denkt van, nou, ik heb een leuk verhaal rondom de eerste keer. De eerste kus. Nou, noem maar op. Als u denkt, ik heb een leuk verhaal over de eerste keer, geef het dan door tussen 2 en 3. Want dan is Elster, die neemt de telefoon dan op en die wil graag uw eerste keer horen. Goed, Ruud, nou je hier toch bent. Dus, wil jij voortaan binnenkomen met een bordje op je hoofd?
1: Het is nou, zoals boeken weglaten,
0: ik wil dus even zeggen, Pim. Pim, straks dan hebben we weer Eindeloos Eimond. Wat zit er allemaal in?
2: Nou, de vaste items, Rob. En dat is de drie luik. Heel erg leuk. Guus Meeuwis deze keer. Dus de dynamus van de Guus Meeuwis.
0: Leuk.
2: En we hebben natuurlijk het Tante Kalla, we hebben een stuk cabaret, we hebben ook Franse muziek. En
0: regionaal nieuws heb je ook, hè?
2: Ja, natuurlijk, ja, ook regionaal nieuws. Maar niet zo uitgebreid als wat jullie hebben, hoor. Maar om 12:30 is dat meestal de bedoeling. En we hebben een soort, ja, eigenlijk een nieuw item, dat is de duo's. Dus dat is Bolland en Bolland bijvoorbeeld.
0: Oh.
2: Of zijn we in de Carfunkel.
0: Ja,
2: en,
0: ja.
2: En dan of hele aparte duetten. Nou,
0: Adem en Eva.
2: Adem en Eva, ja, die hebben het vijgenblad
0: uitgevonden.
2: Gat. Ik ook met een vijgenblad.
0: Ja, nou, helemaal leuk.
2: Dus nee, in ieder geval is gezelligheid, nieuwtjes en dat soort zaken.
0: Zoals altijd. Zoals jij zegt, de gezellige maandag.
2: Nou, de gezelligste maandag van de week begint natuurlijk met jullie, met ochtendmix.
0: En daarna kom jij.
2: En dan komen wij.
0: En dan komt Els. En het wordt straks allemaal gelanceerd door een grote sirene. Hoeft u niet van te schrikken, dat is gewoon het moment, eerste maandag van de maand, dat Pim klaar gaat zitten om straks Eindeloos Eimond te gaan. Dat is eigenlijk zijn start zijn, zo moet je het zeggen.
2: Ja, helemaal, ja. Dankjewel.
0: Pim, succes.
2: Dankjewel.
0: Wij gaan afscheid nemen, Rina.
3: Ja, want het zit er alweer op. Hè. Het is 7:57, dus ja. Hoogste tijd om weg te gaan.
0: Ja.
3: En plaats te maken.
0: En dat gaan we doen met u te danken als luisteraar.
3: Zeker.
0: En te vertellen dat als u denkt, goh, die twee zijn toch wel leuk. Nou, dan kunt u morgenochtend uw hart weer op.
3: Ook als u denkt, die twee zijn niet leuk. We zijn er gewoon morgen.
0: Dus daar valt helemaal niks aan te doen.
3: Hey.
0: We gaan eruit met Adriano Celentano.
3: Celentano.
0: Dat kan ik zeggen, maar dan.
3: Ja. En dan Priest en Colin Henson en Tuzel.
0: En heeft het ook nog een betekenis?
3: Nou, dat is volgens mij Italiaans, maar daar waag ik me maar niet aan.
0: Tot morgen.
3: Tot morgen.
4: Please and cold in ancient usual. You're the

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaan.

0: aanhaalt, leidt tot gemengde reacties. Van rechterpolitici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. En 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor...

Oh, staat dit ding aan het 7 over 12. Hier op de klok is het 7 over 12. We zijn net wakker geschud door het, door het signaal van de Algemene Alarmeringsdienst. Als het de horens gaan. Het is elke eerste maandag van de maand een gewoonte. En om 12 uur de horens afgaan. En aangekondigd al door Rob en Rina in het de 2 uur van de ochtendmix. Heel gezellig, heel bedankt. En Rob, ja, die... Dan gaat het een beetje in de war als ik binnenkom. Ik weet niet wat dat is. Dan is zijn hersenpan met qua namen, die wordt even door elkaar gehuzzeld. En dan, het zijn zeker geen beledigingen, absoluut niet. Maar ik zal hier een bordje neerzetten dat van 12 tot 2 op maandag en op donderdag. Rob is de man die dan komt, heet Pim. Zijn we daar weer vanaf. Hartelijk welkom. Het is een prachtige maandagochtend vergeleken. Nou, gisteren was het eigenlijk ook heel erg lekker. En ja, met de volksfeest in Heemskerk net achter de rug, mogen ze toch echt niet klagen. En het leuke is wel dat alle commentaren die hier waren over het ontbreken van de feesttent, is nu totaal omgeslagen. Dus men vindt het veel gezelliger, het is opener, het heeft meer een festivalidee. En je hebt een frisse lucht en de muziek. Allemaal positiviteit betreffende het ontbreken van de tent. Dus het was achteraf toch wel een hele goede move om de tent niet te gaan gebruiken. Het enige punt van kritiek was de hoge prijs van de consumpties. En dat, ik heb het gezien en ik vond het ook echt heel erg duur. Maar goed, het was even goed, hartstikke druk. Net geluisterd naar de First of May van de Bee Gees. En we gaan snel door met de Beach Boys. Ja, dat is weer een andere. Met een fantastische nummer namelijk getiteld Help Me Ronda. Welkom en we gaan beginnen.

Ray of Light van Madonna was dit. En het, ja, lekker up-tempo nummertje op deze maandag. En het wordt nog even leuk, want afgelopen weekend was er in Akersloot het Aker City Rock'n'Roll Weekend. En dat was een en al rock'n'roll muziek van de oude meesters en met de live optredens. Hele goede bands en het werd natuurlijk gerock'n'rolled bij het leven. Traditionele rock'n'roll werd er gedaan en er werd ook de show rock'n'roll. De grote motorshow en line-up en ook allemaal Oldsmobiles. Kortom, het is al jaren een grote happening en ik ben er zelf ook al een paar keer geweest. Ik heb er zelfs al een paar keer gespeeld, ook dat nog. En het is echt iets unieks en dat in Noord-Holland. En dan is het, men zegt het is kleinschalig. Het is ook niet dat er duizenden mensen rondlopen, maar het is gewoon net aan allemaal hartstikke leuk. En de muziek, ja, die is ja, de echte rockers, die. Die komen daar binnen en over het algemeen zijn ze wat ouder, maar dat maakt allemaal niet heel veel uit. Veel vetkuiven en ook mooie klassieke kostuums die gedragen werden uit die periode. Goed, en daar hoorden natuurlijk ook nog wat sterren bij. Waaronder Chuck Berry. En ik heb, ik kan eigenlijk wel een heel uur vullen met de muziek van onder andere Chuck Berry. Dat gaan we niet doen, maar ik ga wel twee nummers draaien. Carol, ook gezongen door de Stones. En daarna komt dan rock'n'roll muziek, ook van Chuck Berry. En ook bekendgemaakt onder andere door de Beatles. Goed, we gaan het proberen of alles lukt.

0: Ja, luisteraars, en dit was natuurlijk niet de Chuck Berry, maar met zijn Rock'n'Roll Music, het is wel van zijn hand. Maar ik was even aan het voorluisteren en ik denk, nou, dat is, zoals het hier aankomt, is geen gehoor, is geen gehoor. En ik had ook geen tijd om die andere op te zoeken, dus ik heb heel snel de Beatles er achteraan geplakt. En goed, dit is ook hartstikke lekkere muziek. En zij spelen het net even steviger als het origineel. En dat kon je ook wel, dat kon ook wel merken ook. En ik heb er vroeger op school ook heel veel op gedaan. En ook, dat zou je niet zeggen vandaag de dag, maar echt waar. En er waren er wel meer nummers van de Beatles waar ik helemaal gek van was. En die ook lekker snel gingen. Maar goed, dat was dus naar aanleiding van het gebeuren in Akersloot. Het Aker City Rock'n'Roll Weekend. Nou, we kijken uit naar het volgend jaar. En als het dan weer van dit mooie weer is, dan mogen we helemaal niet klagen. Help Me Make It Through The Night. Dat is van Gladys Knight. En de Pips was destijds ook een prachtig nummer. En het is eigenlijk nog steeds een heel mooi nummer. Dus daar gaan we naar luisteren.
1: Voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit Eindeloos Rijmond.
2: I'm imagining a lot of happy people. And most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean.

prachtig nummer van Gladys Knight en de Pips. Take me of help me to make it through the light. Wat ik een kleine verspreking maak is... ik ben even op zoek naar degene die het zong van Take Me to the Matador. Het is namelijk bijna identieke melodie. Van, weet je wel, take me to the Matador. En misschien dat het zo meteen nog boven water komt bij mij. Ik ga proberen of het op deze afstand lukt om het nieuws voor te lezen. Of het allemaal gaat en zo te zien. Moet het allemaal gelukkig. Ik ga nou iets heel engs doen. Bij een aanrijding op de Kanaaldijk in IJmuiden zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 2 mensen gewond geraakt. Een automobilist botste rond 2 uur achterop een personenauto die stil stond op de rijbaan. De bestuurder van de achteropkomende auto merkte het stilstaande voertuig te laat op en kon een botsing niet meer voorkomen. Door de harde klap raakten beide auto's zwaar beschadigd. Vanwege de impact van de aanrijding kwamen 2 ambulances ter plaatse en 2 betrokkenen zijn na de eerste behandeling naar het ziekenhuis overgebracht. Over de aard en ernst van hun verwondingen is helaas nog niets bekend. De Kanaaldijk werd vanwege het ongeval volledig afgesloten voor het verkeer. En waarom een van de auto's op de rijbaan stond, is ook nog niet bekend. Bij een botsing tussen 2 fietsers op het Zwanenbloemplantsoen ter hoogte van het Florapad in Velsenbroek is zaterdagavond 1 persoon ernstig gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 10 uur. En de hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter plaatse gestabiliseerd en behandeld. Na de eerste medische zorg is de gewonde met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zet het gebied rond de ongevalslocatie af om hulpverleners de ruimte te geven en onderzoek te kunnen doen. Agenten onderzoeken de exacte toedracht van de botsing. Het is nog niet bekend waardoor de 2 fietsers met elkaar in botsing kwamen. Bij een aanrijding op de Rijksstraatweg in Heemskerk zijn zaterdagavond 2 personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde rond 11:15. Een automobilist wilde afslaan en zag daarbij vermoedelijk een naderende scooter over het hoofd. De scooter, waarop 2 personen zaten, botste vervolgens tegen de auto. 2 ambulances en 2 politie-eenheden kwamen ter plaatse. En beide opzitteren van de scooter zijn naar de eerste medische zorg per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de exacte toedracht van het ongeval. In de duinen bij het Eglantierpad in IJmuiden heeft gisteravond brand gewoed. De brandweer werd rond 11 uur gealarmeerd en wist het vuur snel te blussen. Het vuur woedde korte tijd, maar was volgens de melding hevig. De brandweer kwam snel ter plaatse, kreeg de brand onder controle en bluste het vuur. Een omstander zag kort voor de brand 2 personen op een fatbike in de duinen. De getuigen verklaren vervolgens te hebben gezien dat er brand werd gesticht en waarschuwden erop meteen de brandweer. Hoe groot het getroffen gebied is en hoeveel schade de brand in de duinen heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. Ook is vooralsnog onduidelijk of naar aanleiding van de melding personen zijn aangehouden. Het Kunnenkwartier in Beverwijk is het afgelopen jaar opgeslikt door opvallend veel inbraken, geweld en autobranden. Vooral dat laatste komt veel voor in de wijk. Nadat deze week opnieuw een auto in brand werd gestoken, zijn veel bewoners het zat en zij hopen dat de gemeente nu eindelijk gaat ingrijpen. Toen begin vorig jaar de eerste auto uitbrandde, leek het aanvankelijk om pure pech te gaan. Al snel werd duidelijk dat er waarschijnlijk meer aan de hand was. De autobranden stapelden zich in hoog tempo op en inmiddels zijn er al 7 auto's in de wijk in vlammen opgegaan. Bewoners kijken naar deze incidenten, vooral naar de gemeente, en hopen dat deze nu met maatregelen komt. En tot zover het regionieuws klaargemaakt en verzameld door Angela. En wederom dankjewel Angela voor deze mooie informatie. En we hebben ook nog het weerbericht. Ja, dat komt weer van de weerman Nico Scheuder. Ook uit de koker van Angela. Het is vandaag vrij zonnig. Nou, dat klopt. Maar vanavond neemt de bewolking toe en kan er een bui voorkomen. De wind draait van zuid naar west en is matig en het wordt 24 tot 26 graden. Morgen en woensdag is het sterk buiig. Vooral in de kustgebieden kan veel regenwater vallen. Soms schijnt de zon en het wordt morgen tussen de 17 en 19 graden. En woensdag tussen de 16 en 18 graden. Daarmee is de temperatuur lager dan het langjarige gemiddelde. Dus dat je het even weet dat het morgen weer een stukje minder gaat worden.
Nou, dat was het regionieuws. Met het aansluitend het weerbericht. En dan gaan we eens even kijken of we nog een lekker stukje muziek kunnen draaien. Ja, dat gaan we doen van de Sparks. U weet wel, die man met het opvallende snorretje. Met een van hun weinige hits, dat moet ik wel bij zeggen. This Town Ain't Big Enough for the Both of Us.

En het was in de jaren 70 moet het geweest zijn, denk ik. Want ik zie hem zo staan bij je top-op. Met z'n tweetjes en dan met het enge hoofd. En dan achter dat piano. En dan die broer van hem, denk ik. Maar goed, het was wel een heel aanstekelijk nummer. Maar ik heb het in de begin van de uitzending al gezegd. We hebben ook nog een hele leuke drieluik. En eigenlijk was die bestemd voor Jan van Bodegraven. Die in Spanje woont, werkt en van alles doet om in leven te blijven. Want hij werd vorige week wakker met het nummer Ik tel tot drie. En dat kreeg me niet uit zijn hoofd. Dus ik denk dat het nu uit zijn hoofd is. En als Jan, als je luistert, prop er ruim erin. Hier is het drieluik van Guus Meeuwers. En dit 1, 2, 3, daar komt er ook in voor.

0: En dit was de drieluik van Guus en Meeuwis met als eerste Zo ver weg. Het tweede nummer was Brabant en het derde speciaal van Jan van Bodegraven. Ik tel tot drie. Nou, Janneke, ik hoop dat je geluisterd hebt en dat je de hele dag weer een nummertje in je hoofd hebt. Ja, ik heb het idee dat ik een beetje hol klink, maar dat kan ook aan mij liggen. Dat ik een te grote koptelefoon op heb staan, op mijn hoofd heb staan. Maar goed, even kijken, het is 10:50. Dat betekent ook weer dat we bijna aan het eind zijn van het eerste uur. En dat gaan we doen met, even kijken, met Chuck Is In Love van Ricky Lee Jones. Ook een heel lekker nummer was dat een tijdje geleden. En het is nog steeds een lekker nummer, jawel!
1: Dit is Eindeloos Eimond.

Tommy Lee Jones met Chuck is in Love. En we gaan even kijken, 6 minuten. Nou, dat moet het doen zijn. We gaan snel naar de Four Non Blondes met een prachtig mooi nummer. Wat wel redelijk bekend is, denk ik. Namelijk getiteld Spaceman.

Eastman van Four Non Blondes. En, jullie weten dat ik ook wel wat AI draai. En het volgende nummer, tot het reclame in het journaal, is ook wederom een AI-nummer. Dus luister en wees nog meer weer versteld vergeleken met vorige keren.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor

0: hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel, die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Zo zijn we gekomen aan het begin van het tweede uur van Eindeloos IJmond. En jij hebt heel veel berichtjes binnengekregen. En er komt er nog net eentje van tevoren binnen van Lia en Horst Heidenrijk uit Wijk aan Zee. Trouwe luisteraars, we zijn er weer. We zitten weer gekluisterd. Nou, hartstikke leuk, Lia. En ik heb gelijk een nummer voor jullie die taal van Dorstrop erbij gezocht. En dat is een nummer van Udo Jurgens. Daar gaan we straks naartoe. En zeig mir den Platz an der Sonne. Nou, dat moet toch een leuk liedje zijn. Maar dat, we gaan het zo meteen meemaken. Hartelijk welkom. En tussen al die appjes, luisteraars, zitten ook wat berichtjes bij die zeggen dat de ontvangst niet helemaal geweldig is. En nou denk ik dat het in bepaalde delen in de IJmond zo is. Want ik, vanuit de ene kant hoor ik alleen maar niks aan de hand. En de andere zit ik in een soort toiletpot te praten. Alles. Dus ik weet niet wat er precies aan de hand is. Ik kan alleen maar zeggen dat hier in de studio is niets veranderd. Dus dat is allemaal zoals het hoort te gaan. Misschien dat het aan de modem ligt. Misschien moet je in de ether afstemmen op 107.4. Dat kan ook. Maar even zoeken. Heel vervelend als het zo is, maar bij mijn weten is hier niets aan de hand. Dus laat ik hopen dat het ook zo blijft. Ik heb een vol programma van 2 uur. Els die komt straks ook weer deze kant op. Jullie kunnen bellen vanaf 2 uur in het programma Ouder. En daarin dan kun je dus een item, dat is toevallig ook de eerste keer. Dus net zoals wat Lois Lane zong, the first of time. Maar dat bij ons is het ook de eerste keer. En het telefoon van de studio is 085 20 20 300. Dus als je dat na tweeën graag belt, dan is Els afwezig. En met een beetje mazzel krijg je de sekssysteem van Els in je linker of rechteroor, nagelang waar je de horen tegenaan houdt. Daar heb ik het natuurlijk over het hoofd, hè? Ja, maar we gaan er nu. Want het is prachtig weer. En dat merk je meteen aan jezelf, aan de omgeving. Iedereen is hartstikke vrolijk en gezellig. We gaan naar Udo Jurgens. En dat doen we even. Eerst een vraag of u zich nog iets herinnert.

0: Ah, nee. Undo Jürgensen met Zaag mir den Platz an der Sonne. Wijs maar de plaats aan waar de zon schijnt. Goed, en het is 12:15. Ik mag het tempo draaien, luisteraars. Dat heb ik natuurlijk al lang in de gaten. In het eerste uur had ik het nog zo dapper over dat nieuwe item betreffende de duo's. Dus hebben Bolland en Bolland, Simon en Garfunkel, dat soort zaken. Maar ook over de bijzondere duetten die, waarvan de combinatie dat je niet echt voorhanden ligt. Nou, ik heb hier eentje gevonden. Dat is van Cindy Lauper met, even kijken, Peter Kingsbury. Nou, die laatste, dat is voor mij onbekende. Cindy Lauper, die kinderen wel als een spring in het veld. Maar dit nummer, het is echt wonderschoon. Ga maar even kopje koffie erbij, kopje thee erbij, glaasje melk, kannemelk, yoghurt, maakt niet uit. We gaan even luisteren naar Cindy Lauper en Peter Kingsbury met Walk Away.
1: Oi.

Nou, dus onder had je een aparte uitvoering van Cyndi Lauper en weet je ook weer Peter Kingsbury met Walk Away René. De volgende, en ja, je wordt een beetje teruggeworpen naar een ander sfeertje. En, ik ga er heel even in mee en dan gaan we echt weer de andere kant op. Want ja, Lady de Banfield, een prachtig nummer van Cat Stevens. Dat was toen de tijd een fantastische hit. Doet me een beetje denken aan de periode van dat je nog aan het kamperen was. Dat je het echt nog kon genieten van de vrijheid. En dat kan nu ook wel, maar het is nu allemaal wel anders. Je hebt vrijheid met regels. En toen waren het eigenlijk wel regels, maar het waren geen regels. Het was complete vrijheid. En toch wist iedereen zich, nou ja, de meesten wisten zich allemaal nog wel te gedragen. En ja, je ging dan, ik heb het al eens vaker gezegd, dan ging je naar het strand toe. En ik was daar heel vaak eigenlijk alleen in Wijk en Zee. En dan had je een nieuwe spijkerbroek gekocht en die was dan te mooi. Dus dan ging je naar het strand, dan ging je het water in, de zee in. Om dat te breken, je rolde in het zand en je wreef het zand in die spijkerbroek. En dan ging je weer het water in en zo kwam je dus thuis. Met het eerste de zeik naar de spijkerbroek. En ten tweede was je dus inderdaad behoorlijk faal geworden. En dat was in. Ik hoorde trouwens gisteren ook weer een verhaal. Het schijnt in te zijn, vooral bij degenen die op zoek zijn naar de oude spullen, om gelijmd porselein en gelijmde vazen en gelijmde borden aan te schaffen. Desnoods, dan gooi je zelf stuk en ga je ze weer in elkaar zitten knutselen. Dat schijnt helemaal, daar ben je helemaal in. Daar ben je echt top. Het moet toch niet gekker worden. Dus, maar dat komt ook weer de Cat Stevens met zijn Lady de Banfield. Nou, er zijn wel meer mooie nummers, maar dit was wel een van de hele mooie. Thank you.

Het wonderschone Lady Darbanville van Cat Stevens. En ik heb hier klaarstaan voordat we naar onze Franstalige vriendin gaan. En even kijken, we hebben dus en René van Meurs met... een hele ondeugende conferentie straks. Ik hoop maar dat ik daar geen aardigheid mee ga krijgen. Maar we gaan... meen ik echt. Maar we gaan eerst eventjes naar een van de... Ik denk een van de mooiste liefdesliedjes die ooit gemaakt zijn. En... er zijn notoire tegenstemmers. Diep in hun hart zijn ze het met me eens. Dit is namelijk... goed, luister maar. Ik ga niet eens zeggen wie het zijn. Dat hoor je vanzelf. Het is te mooi.

0: En dit waren natuurlijk de Beatles met het op zang. Paul McCartney met het fantastisch mooie nummer. Till There Was You. En we gaan er nu, ja, ga er maar voor zitten. Ik denk dat jullie een beetje gaan schrikken. Dat kan ik wel voorstellen, alhoewel. Het is allemaal nog net binnen de lijntjes. Het is ondeugend, dat mag ook eens een keer zien. We gaan eerst naar, even kijken naar het van Stalige nummer. En dat heet Apramois. En dat schijnt gezongen te worden door Tornero. Nou, jullie voelen het al aankomen. Ik ga naar de Rampas zeggen of het echt of AI is. En dan komt René van Meurs met zijn conference een slipje schuiven. Nou, sterkte.
1: Carla.
2: Tante Carla.
1: Ja.
2: Tante Carla. Tante Carla.
1: En,
2: eigen Tante Carla. Zo opgewonden ervan. Tante Carla.
1: Nou, rustig maar.
3: It's time.

0: Oh man, maar ik dacht ook, weet je, zij heeft mij toen laten zitten. Ik ga haar ook een beetje terugpakken. Ik dacht, weet je wat we doen? Ik had dus bedacht, ik ga haar laten zien dat het met mij super lekker gaat met de chickies. Nou, even tussen ons, het gaat niet heel lekker met de chickies. Maar dat weet zij verder niet. Dus mondje dicht, terug in het verhaal. Thanks. En ik had bedacht, ik ga haar laten zien dat het met mij super lekker gaat met de chickies. Hoe dan? Ik ga ergens in de woonkamer één slipje laten slingeren. Alleen dat heb ik niet, dus dat moest ik nog kopen. Ik ging gewoon de stad in voor ondergoed voor mijn imaginary girlfriend. Ik dacht, dit is sowieso zonde van mijn geld. Ik dacht, weet je wat we doen? Dan ga ik wel naar de HEMA. Dan koop je voor 5 euro, koop je zo'n 3-pack. Ik dacht, dat is perfect. Dat kan ik ook op 3 plekken in de woonkamer. Tuurlijk, dan komt zij binnen en ik zeg, zo, hij is met 3 meiden tegelijk naar bed gegaan. Maar waarom hadden ze allemaal exact hetzelfde ondergoed aan? Dat was het hele plan. Toen dacht ik ook, nee, dit is belachelijk. Hè? Dan geef je namelijk het signaal af dat je naar bed gaat met meiden in HEMA ondergoed. En dat zijn gewoon een beetje Jip en Janneke wijven. Weet je? Dat, ja, nee, maar dat smaakt allemaal naar salmiak en zo. Dat moet je helemaal niet willen. Dus ik dacht, ik ga voor klasse en stijl ga ik naar de Hunkemuller. Dus ik naar die Hunkemuller, ik naar binnen. En toen stond ik op een gegeven moment voor dat rek met al die slipjes. Om een slipje uit te zoeken voor een meisje wat alleen hier bestaat. En toch hoorde ik mezelf op een gegeven moment denken, nee, die zou ze nooit dragen. Wie? Wie dan? En toen kwam die verkoopster van de Hunkemuller kwam aan. Die zei, hoi, kan ik je misschien helpen? Ik zeg, ja, ik ben op zoek naar een slipje. Oh, wat leuk. Is het een cadeautje? Ga je iemand verrassen? Ik zeg, nou, dat kan je wel zeggen, ja. En hij zegt, oh, wat dan? Ik zeg, ja, ik wil graag een slipje kopen wat ik in het midden van de woonkamer leg. Dat als mijn ex met haar nieuwe vriend binnenkomt, dat zij dat dan ziet en denkt, zo, hij gaat vet lekker met de chicks. Oh, maar je gaat zeker niet zo lekker met... Ik zei, nee, maar dat maakt niet zoveel... Dat doet er niet zoveel toe. Maar het fijne is dat omdat ik voor het eerst sinds lange termijn weer eens oprecht eerlijk was, zij stond helemaal aan mijn kant. Zij stond helemaal aan mijn kant. Zij zei zelfs, nou, ik vind dit een klein beetje raar. Maar laten we dan samen een slipje uitzoeken wat een meisje zou kopen wat ooit eventueel met jou naar bed zou gaan. En dat vond ik toen een hele fijne zin. Maar hoe langer ik daarover nadenk... Zij zei zelfs, nou, tijgerprint, panterprint, dat moeten we niet doen. We kunnen wel in het dierenrijk blijven, maar dan wordt het toch iets als Hello Kitty. En ik kende Hello Kitty niet. Maar ik dacht, Kitty, dat klinkt als pussy. Dat is sowieso goed. Ik zeg, kom maar met dat kreng. En zij kwam aanlopen met dat slipje aan zo'n veel te klein kleerhangetje. Ze zei, kijk, dit is hem. Voorkant, helemaal Hello Kitty. Achterkant, helemaal van zijde. Voel eens hoe zacht.
1: Oké. Okay. Zo voelen.
0: En zij zo, doe er maar een beetje bij miauwen. En ik had niks door, hè. Ik stond in een bomvolle Hunkemuller. Miauw. Miauw. Ja, zij zo, nee, pittig. Ik zo, ik heb dit slipje gekocht, €23,95. Vond ik zelf ook veel geld, dus ik heb een prijskaartje eraan laten zitten. Dan kom je thuis, dan moet je gewoon ergens in je woonkamer. Ik dacht, ja, maar het moet ook nog eens geloofwaardig. Ik dacht, waar ga ik dat nou... Waar ga ik dit ding nou neerleggen? Op een gegeven moment dacht ik, nou, weet je wat we doen? Ik leg hem bij de vaas. Ja, ik had er bij de vaas... Maar de vaas was leeg. De vaas was leeg. Want ik had al een paar avonden opgetreden in theaters... waar je dan een fles wijn krijgt in plaats van een bos bloemen. Dus toen ben ik naar de keuken gegaan... heb ik van zo'n geel zwifferdoekje heb ik een soort zonnebloem staan knippen. Die heb ik toen met duct tape aan een oude houten pollepel gemaakt. Dat heb ik zo erin gezet. Toen heb ik mijn IKEA-kniklampje uit mijn bureau... heb ik zo hop erbij. Ik had een soort stilleven. Ja. Een heel abstract stilleven had ik. Maar toen keek ik ernaar en dacht ik, ja, maar dit slaat nergens op, René. Dit is totaal niet geloofwaardig. Dus heb ik dat slipje ook gepakt. Toen heb ik naar de gang gelopen. En toen heb ik hem daar voor de geloofwaardigheid aangedaan. En toen ben ik dus in een soort rollenspel met mezelf. Zo, oh René, jeetje. Oh, wat ben ik geil. Je leest Kafka in het Duits. Oh, lekker. Daar gaat mijn slipje. Kijk, Kitty Katapult. Plof. Ja, Delft, dat is ook René van Meurs. Maar toen keek ik ernaar en toen dacht ik, daar ligt hij wel goed. Ja, lag op de grond bij tv-meubel. Ik dacht, dit is perfect. He, wat we dan doen? Dan komen zij binnen, pak gauw dat boek, ga ik naar Joost. Hier, Joost! Bam! Hop! Joost een domme sukkel. Weet je, en dan loop ik gauw hier naartoe en doe ik zo mijn voet erop. En doe ik zo, oh jeetje. Dit is echt gênant. Het is gewoon een slipje in de woonkamer. Ja, zo hé. Echt, doe maar. Ja, nee, kijk ook maar wel. Het zit ook zonde van het geld. Weet je wat we doen? Ik schuif hem wel even opzij. Dat was het plan. En dan zou ik mijn voet nonchalant op dat slipje zetten. En dan schuif ik het slipje nonchalant naar links onder het tv-meubel. Dat was het plan. Ik heb hier de hele middag op staan oefenen. Ik dacht, oké, ik doe mijn voet op het slipje. En ik schuif het slipje nonchalant naar links. Ik doe mijn voet op het slipje. En ik schuif het slipje nonchalant naar links. Ik doe mijn voet op het slipje. En ik schuif het slipje nonchalant naar langs. Ik doe mijn voet op het slipje. Terwijl ik klink als een soort oranje Franse pedofiele. En ik schuif het slipje naar langs. Ik doe mijn voet op het slipje. En ik schuif het slipje naar langs. Ik doe mijn voet op het slipje. Terwijl ik klink als meneer de burgemeester. En ik schuif het slipje naar langs. Ik heb dit zo vaak geoefend, ik had een slijtplek op mijn laminaat. En ik zat zo ramvol dat ik naar dat slipje liep. En geloof me, dan is dat niet heel nonchalant. Niet echt, nee. Maar ik dacht ook, oké, nu moet ik ervoor gaan. Nu komt het aan op timing.

Het moment dat ik dit deed, stond Joost ervoor. Had zij het helemaal niet gezien, moest ik met mijn voet dat slipje helemaal terughalen. Ik dacht, klaar. En ik dacht ook, dit was wel zonde van het geld. Dus ik ben teruggegaan naar de Hunkemullen. Ja, ik had bonnetje nog, het slipje had ik nog, het prijskaartje hing er nog aan. Ik bedoel, ik had zelfs het plastic zakje nog. Dat zat in de meterkast, in die grote plastic zak met al die andere kleine plastic zakjes. Ik had alles. Dus ik had alles gewoon ingepakt. Toen ben ik teruggegaan naar de Hunkemullen. Was een ander meisje, andere verkoopster. Vond ik heel fijn. Toen zei ik, hoi. Zeg, hier is het slipje, hier is het bonnetje. Ik zei, ik wil graag mijn geld terug, alsjeblieft. Ze zei, oh, vond ze het niet mooi? Ik zei, ja, nee, dat... Oh, maar was het dan de maat niet? Ik zei, nee, maar dat... Nee, dat was het ook niet. Hé, maar wat was het dan? Ik zei, ja, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik wil gewoon heel graag mijn geld terug en dat is het. Ze zegt, ja, oké, maar wat we gaan doen. Slipje gaat naar het hoofdkantoor. En ja, dan moeten wij een reden op het formulier zetten. En als een goede reden staat, krijgen wij geld. Als wij geld krijgen, ja, dan pas kan ik u geld geven. Anders kan ik niet geld hebben. Dus ik moet even een reden noteren. Heeft u misschien een reden? Ik zeg, nou... Ik had dat slipje gekocht om in het midden van de woonkamer te leggen. Dat als mijn ex met haar nieuwe vriend binnen zou komen... dat zij dat zou zien en ze denken... oh, hij gaat vet lekker met de chicks. Oh, maar je gaat zeker niet zo. Ik zei, nee, maar dat maakt verder niet zo heel veel uit. Doe niet, toe. Toen heb ik hem meegenomen naar huis. Dacht ik, moet hem ergens neerleggen. Maar ik wist niet zo goed waar. Ik dacht, weet je wat? Ik doe hem bij de vaas. Bij de vaas was leeg. Want ik had al een paar avonden opgetreden in theaters... waar je een fles wijn krijgt in plaats van een bos bloemen. Weet je wat ik gedaan heb? Ik even naar de keuken gelopen. Heb ik daar van een geel zwifferdoekje een soort zonnebloem geknipt. Heb ik met een soort duct tape aan een soort oude houten pollepel gedaan. Die heb ik erin gezet. Heb ik een IKEA kniklampje uit mijn kantoortje gehaald van mijn bureautje. Heb ik zo erbij gezet. Zo pop, stond zo aan. Had ik een soort slipjesmuseum. Een vrij abstract slipjesmuseum. Ik dacht, dit is niet geloofwaardig. Vind jij het geloofwaardig? Nee, het is niet geloofwaardig. Weet je wat ik gedaan heb? Slipje gepakt. Toen ben ik naar de gang gelopen. Toen heb ik hem daar aangedaan. Toen ben ik dus in een soort rollenspel met mezelf. Zo, oh nee, Jezus, wat geil. Je leest Kafka in het Duits. Lang verhaal, had je bij moeten zijn. Ah, daar gaat die kitty kattenpult. Ah, klets naar de poes. Wah, plats. Toen dacht ik, oké, daar ligt hij wel goed, hè? Voet erop, nonchalant naar links, nonchalant naar links. Wah, wah, wah, klompen, want de bellen lukt het niet. En zij zegt, ja, maar dan kan ik hem niet terugnemen. U heeft hem gedragen. Dus nu heb ik hem aan.

0: dit was Vanessa met Bandolero. En daarvoor René van Meurs met zijn slipjes schuiven. En wat het. Ja, goed, het viel allemaal nog wel mee. Maar ik weet dat er mensen zijn die zich daar aan het woord slipje een behoorlijk druk gaan maken. Het is, even kijken, nog een kleine 12 minuten te gaan, luisteraars. En dan straks het programma Ouder. En daar hebben we een gast. En die gaat het hebben over. We kennen allemaal het pensioen Heidreich. Daarnaast wordt er een centrum gebouwd. En daar is het. Ik zit nog weer te hakkelen. Dat is ook heel stom van mij. Maar dat kom ik nu wel even achter. Dat is namelijk. Die komt hier eventjes praten. Even tijd trekken, want ik heb ik weer het verkneerde knopje ingedrukt. Nu zit ik ze binnen zweven, het is ook weer wat anders. Nu gewoon een beetje goed. Ik moet even zeggen wie het ook weer is. Moet ik even hier naartoe. Jullie zullen denken, wat zit hier alweer te miepen? Maar ik ben even mijn berichtje kwijt. En dan heb ik hier een spelletje en daar is mijn collegaatje Els. Die is daar altijd heel erg bedreven in. En die schrijft ook wel eens dingetjes. Alleen, nou, weer op het verkeerd niet. Het is... Els!
1: Hey.
0: Ja. Hoe heet ook weer onze gasten?
1: Evelien Duiken.
0: Oh ja, die staat nu voor de... Ja.
1: Uit je zorg Eimond.
0: Dus de Evelien Duiken die komt straks hier in de studio even aanschuiven. Om te praten over haar project. Maar goed, voordat het zover is gaan wij naar Lindisfarne met een prachtig nummer. Ik vind het een van de mooiste nummers die ze ooit gemaakt hebben. En het gaat ook weer met zo'n hondbokknuppel word je weer teruggeslagen in de tijd. En dan in de tijd dat je zeg maar verliefd bent geweest. Ja. En de eerste keer komt er ook te sprake in het programma Ouder, wat straks gaat beginnen. En daar hebben we een speciaal item, dat heet dan ook weer de eerste keer. Dus dan kun je bellen met wat je ook maar meegemaakt hebt voor de eerste keer. Het kan de eerste seizoen zijn, het kan de eerste keer zijn dat je opa en oma wordt. De eerste keer dat je getrouwd wordt, dat soort zaken. En je kunt bellen dan vanaf 2 uur naar 085 20 20 300. Dus 085-20-20-300. En dan met een beetje mazzel krijg je Elsje aan de telefoon. We gaan snel naar Lindisfarne met Run for Home.

En dit was het hele mooie Lindisfarne met onder andere... Nou ja, niet onder andere, met het prachtige nummer Run for Home. En daar is heel wat op gedanst, dat kan ik jullie verzekeren. En in die periode was het eigenlijk ook een van de nummers die... met verjaardagen of met zolderfeesten, schuurfeesten, tuinfeesten... dat maakt niet op, als er maar, maakt niet uit hoe of wat... als er maar geschuiveld kon worden. Ja, voor de jonge luisteraars, dat is het woord schuiveren of slijpen. En dan denk je, wat is dat nou weer? Dat is verleden tijd, maar het was ontzettend leuk. En ja, dat moet heel eerlijk. Ik heb, even kijken, nog vijf, dat gaat weer niet worden, minuutjes de tijd om ook nog onze Indonesische vrienden weer eventjes naar voren te halen. En dat doen we met de Bengawan Solo en onder andere ook het nummer, even kijken hoor, Rangkayan Melai. En dat is een Indonesische, ik weet niet wat het betekent, maar we gaan het gewoon lekker draaien. En dan hoop ik dat jullie straks massaal luisteren naar het programma Ouder, waar Evelien te gast is en Els, die is ook al druk in de weer. 085 30, hoe zeg ik nog goed, 20 20 300. Dan kan je bellen en we gaan snel naar het nummer. En waarschijnlijk het laatste nummer. Ik zeg alvast bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Veel plezier straks bij het programma Ouder.

Ja, dit nummer dat had ik vergeten te verwijderen. Want dit blijft een half uur zo doorgaan. En dus het. ik heb het de verkeerde gepakt. Even kijken wat jammer nog gebleven is, hoor. Even een heel ander nummer. Dan houdt u dat te goed voor volgende week. Het is nog een kleine 3 minuten. We gaan er weer op weg naar de Frankrijk. En dit is Jeannette.

0: pakketje. 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. En 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet

0: dagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: Oude, een programma met Els en Pim. Over alle facetten van, over en rond ouder worden. Met Els en Pim.

0: Welkom luisteraars. We zitten in de uitzending, Els.
1: Oh, we waren even weg.
0: We hadden even een telefoontje, luisteraars. Welkom bij het programma Ouder. En Evelien is aangeschoven. Die gaat er straks ook wat te vertellen.

0: Die wordt onder vuur genomen door Els. Want Els heeft een...
1: Ja, maak je borst maar nat, Evelien.
0: Nee. En als er, voor de volledigheid, dus Evelien is nog eventjes. Als jullie willen bellen, dan kan dat. En dat kan naar 085. En dat zou het mooiste zijn als het zou gaan om jullie eerste keer. En dat maakt niet uit of wat het de eerste keer zou moeten zijn. Maar je kan bellen aan 085 2020 300. En als je een beetje lef hebt en dat je bent zo in de gaten, neemt Els de telefoon op. Evelien, welkom. Els, wat heb je te vertellen?
1: Ja, Evelien, hartelijk welkom. Evelien Duiker is bij ons aangeschoven. Community manager van Uitjezorg Eimond. En zij wil graag iets vertellen over de proeftuin Uit Je Zorg. Nou, Evelien, brand los, want woensdag 9 september gaat er wat leuks plaatsvinden, toch?
2: Ja, zeker. Dan hebben wij de proeftuin. En dat houdt in, dat is een soort open dag. Je kan dus dingen uitproberen voor het eerst. Dus,
0: en dingen uit te proberen?
1: Hé, de eerste keer.
2: Ja.
0: Hey, Pim. Ik heb de eerste keer een zaadje geplant.
1: Nee, lopend voetbal gespeeld of zo. Ja.
2: En de proeftuin noemen we zo omdat je gewoon van de verschillende activiteiten kan proeven. En het is in een hele mooie tuin van de Rijgersorg.
0: Oh, het is een...
1: Open dag.
0: Open dag. Ik dacht proeftuin. Dat is net zoals bij het Land van Rorik.
1: Ja.
0: Dat je daar...
1: Nou, maar je kan proeven van alle activiteiten.
0: Ja, dat is
1: Evelien, dat is de bedoeling.
2: In een mooie tuin.
0: Ja.
1: Als je op zoek bent naar gezellige activiteiten voor jezelf of samen met je partner, ouder, vriend of buur, dan kun je daar naartoe komen. Dat is woensdag 9 september van 2 tot 4. De inloop is gratis, hè, Evelien?
2: Ja, klopt. Ja, en je krijgt ook een kopje koffie en je kan overal aan proeven, aan kijken. Nou, is deze activiteit iets voor mij? Past dat bij mij? Het is voor mensen met een geheugenuitdaging en hun naasten. Je hoeft geen diagnose te hebben van dementie of iets. Kom gewoon kijken of deze activiteiten bij je passen. We hebben leuke clubs uitgenodigd ook. Zoals de Beverwijkse Harmoniekapel. Elsa Boels, die komt Jeu de Boele. En ook onze eigen activiteiten.
1: Ja, of het nu gaat om zingen, sport en spel. Alles kan gewoon gezellig samen met elkaar, toch?
2: Klopt.
1: Ja, het is een inspirerende middag. En dan ontdek je hoe leuk en waardevol het is om samen actief te blijven. Maar nog even, Evelien, ik wil graag van je horen wat de doelgroep precies is.
2: De doelgroep, dat zijn mensen met een geheugenuitdaging, beginnende geheugenproblemen, dementie, die nog thuis wonen. En die samen met hun naaste, partner, zoon, dochter.
1: Mantelzorger.
2: Leuke, gezellige activiteiten nog kunnen blijven doen. En om, bij gewone vereniging zie je vaak alles gaat sneller. Hè? Bij een zangkoor. Val je een beetje buiten de boot bijvoorbeeld. En wij zorgen dat je gewoon mee kan blijven doen bij de clubs. En dat je gewoon lid kan blijven van de vereniging. Ook met voetbal, hartstikke leuk. Maar dan noemen we wandelvoetbal. Dus dat het voor iedereen geschikt is.
0: Jullie organiseren dat, denk ik, in samenwerking met. Maar blijven jullie ook, als iemand geïnteresseerd is, dat ze zich bij jullie kunnen melden en dat jullie ze doorverwijzen naar die vereniging of naar die instantie waar ze in geïnteresseerd zijn?
2: Ja, dat kan ook. Maar wij kunnen ook bij de verenigingen kijken van hoe maak je het zo dat iedereen mee kan blijven doen? Ook al wordt iemand vergeetachtig of... Met geheugenproblemen, dementie. Ja, dat is best wel belangrijk dat je gewoon actief blijft.
1: Zeker. En omdat je partner ook mee mag nemen, is de drempel waarschijnlijk ook lager, hè?
2: Ja, en de partner hoeft niet per se mee te doen, maar wel kan ook kijken of bij voetbal aanmoedigen. De shirtjes wassen bijvoorbeeld, helpen.
1: Nou, is altijd wel wat te doen.
0: Ja, vind ik leuk. Ja.
1: Heel leuk. En wanneer is het precies, Evelien? Wil je dat nog een keer herhalen?
2: Ja, het is woensdag 9 september, dus aanstaande woensdag van 2 tot 4. Op het terrein van de Rijgershoeve, de woonzorgboerderij. En dat is aan de Oosterweg 5B in Heemskerk.
1: Ja,
2: je bent van harte welkom.
1: De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig, hè?
2: Nee, klopt. En wat ook belangrijk is, als het regent of het is slecht weer, dan gaan we naar binnen. Dus in principe noemen we het in de tuin helemaal leuk. Maar als het regent, dan hebben we een alternatief programma.
0: Dus het gaat altijd door.
2: Het gaat gewoon door. Dus u bent van harte welkom.
0: Ja.
2: Ik hoop u daar ook te zien. En Samen met Audrey heb ik dat georganiseerd. En dan verwelkomen we jullie.
1: Nou, leuk.
0: Dan mag wel gaan zeker een keertje kijken.
1: Ja.
0: Dat is eens in de maand?
2: Nee, dit is de open dag is woensdag 9 september.
0: Ja, maar is op woensdag, dus nu is het open dag?
2: Ja.
0: En dan naar de andere woensdagen, of is het gewoon...
2: Nee, we hebben allemaal verschillende activiteiten op verschillende dagen. Dus eigenlijk bijna elke dag van de week is er wel een activiteit.
0: Oké.
1: Ja, dat kan heel verwarrend zijn. Daarom is het wel handig om woensdag even langs te komen. Want dan kun je precies zien wat jou leuk lijkt en wanneer dat dan is en hoe laat en
2: klopt,
1: hoe dat werkt.
2: Ja. Maar ook als je zelf dat idee hebt van ik mis dit, deze hobby zo erg en ik zou dat zo graag willen, maar het lukt niet. Maar wel met hulp. Nou, kom met ideeën en dan gaan we kijken wat wel mogelijk is en waar we dat kunnen doen.
1: Ja, plus dat luisteraars Evelien in levende lijven kunnen ontmoeten.
2: Precies.
1: Superleuk, Evelien. Ja. Woensdag 9 september tussen 2 en 4 uur. En het gaat altijd door, dus de koffie is bruin.
0: Ja, dat is helemaal mooi.
1: Ja, toch?
0: Ja. Dan gaan we nu eventjes naar een stukje muziek. Good Old Loving.

0: En dit was, als jij weet precies wie dit geweest is, die het zong.
1: Marlon Pichel.
0: Heel goed, heel goed, heel goed.
1: De King of Soul, de nieuwe King of Soul uit Rotterdam.
0: Ja, hij is goed, hè?
1: Ja, ja, hij is hartstikke goed. Ik ben een keer live bij hem geweest in Haarlem, trad hij toen op. Ja, ja, hij is heel swingend, heerlijk.
0: Ja. Els, wat heb je gedaan van het weekend? Want jij komt uit Heemskerk. Jij bent natuurlijk hartstikke tekeer gegaan met de feestweek.
1: Oh, het was zo heerlijk rustig zaterdag weer. Oh, wat lekker, man. Nee, ik ben er niet geweest, Pim. Ik heb mijn tuin gesnoeid.
0: Ja?
1: Nou ja, ik niet, maar mijn tuin is gesnoeid. En dat ruikt ook zo lekker op, joh.
0: Ja.
1: Dat is heerlijk, hè? Want alles was een beetje dor en uitgebloeid vanwege de droogte. Nou, ik denk, dan moet het er meteen maar af ook.
0: Ja.
1: Ja, we zien wel weer wat er terugkomt groeien.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, de meest gekke dingen groeien op de meest vreemde plaatsen.
1: Ja, ik heb niet zo heel verstand van die tuin. Dus, maar ja, dan laat ik het iemand anders me helpen.
0: Ja.
1: En die heeft er meer verstand van. En ja, ik vind het altijd wel weer lekker opgeruimd als die tuin dan weer een
0: mijn
1: beetje...
0: Mijn tuin moet ook nog.
1: Ja. Nou, ik kom niet, hoor.
0: Ah, jawel.
1: Nee.
0: Jij weet nou hoe het moet.
1: Alleen op de koffie, maar niet op... Ik ben geen tuinmens, hè.
0: Ja, ik wel. Kijk toch wel zien? Ja.
1: Oh.
0: Ik moet af en toe nog eens een flipje, hè.
1: Flipje van de tuin.
0: Flipje van de tuin.
1: Nou.
0: Nou.
1: Ja, was leuk. Evelien kwam vertellen over de open dag, die ze proeftuin noemen. Want je kan proeven aan alle activiteiten.
0: Ja.
1: 9 september van 2 tot 4.
0: Ja.
1: Nu het thema.
0: Het thema.
1: De eerste keer.
0: De eerste keer, ja.
1: Ik heb niks meer gehoord.
0: Nou, ik heb wel wat dingen gehoord, maar die wil ik eerst eventjes verifiëren. Want het, ik snap het niet helemaal.
1: Oh.
0: Maar nee, ik heb wel wat... ja, goed, in de wandelgangen dan weet men wel dat wat er allemaal gebeurt. En de eerste keer is er allemaal flauwe grappen gemaakt.
1: Ja.
0: En, maar er waren wel twee die misschien dat ze nog gaan bellen. Om te kijken of ze dat door kunnen geven. En dan een beetje onder een pseudoniem. Want het kan af en toe best wel met de emotie pijnlijk
1: zijn. Ja,
0: pijnlijk zijn voor de ander waarover het gaat.
1: Ja.
0: Dus, maar goed.
1: Maar dan ben je bij ons ook veilig, hoor.
0: Zeker.
1: We draaien er wel een punt aan.
0: Well, we draaien sowieso een punt aan. Maar het telefoonnummer is nog steeds 085-2020-300. En alleen in dit uur... kun je, want dan zijn wij nog bellen betreffende dit onderwerp. Heb je iets anders op je leventje zitten, dan kan je toch ook een vraag of wat dan ook. We zijn open, helemaal open. Dus bel maar, dat kan. 085-2020-300. Nou, Els, als jij nog eerst even papier te grassen. Weet jij nog van vroeger dat Los Indios Tabayaras... Los Indios Tabayagos...
1: Nou, ik krijg er honger van.
0: Nee, dat was zo'n groep met van die Inca-Indianen.
1: Ja, met die sombrero's. Met
0: ja,
1: die,
0: dat was vreselijk. Ja, als kind was het vreselijk. Maar ze waren bij bij onze ouders... Ja. Waren ze mateloos populair.
1: Indianen, dat is niet met sombrero's. Dat is Mexicaan.
0: Ja, dat Mexicaanse gedoe. Ja, dat zenuwachtige gedoe.
1: Ja.
0: En mijn moeder, die vond het ook goed. Dus we hadden van die hele ouderwetse platenkoffers. En er waren, ik denk, een stuk of 20 van, van die ellende. Maar goed, ik kwam het nou tegen. Ik denk, nou ja, ik weet zeker dat er luisteraars zijn die het ook herkennen. En die het ook nog leuk vinden. Daar misschien wel speciale gedachten aan hebben. En misschien heb je dat te maken met jou de eerste keer. Je weet het niet, maar we gaan zo eventjes draaien.

0: Los Indios Tabayagaras. Ja, je kunt die J-sprekers niet uit. Die J, net zoals met de Julio.
1: Ja.
0: Oh nee, ja, dan zeggen,
1: dan zeggen ze de G voor.
0: Ja, ja. Rare mensen.
1: Nou, Pim, ik ben even van mijn padje af voor. Ik heb nog een gedicht.
0: Ja?
1: Een vrolijk gedicht.
0: Een vrolijk gedicht.
1: Ja, een vrolijk gedicht. Van Annie M.G. Schmid. Maar ik heb ook nog een boodschap, want het is Wereld Alzheimerdag op 22 september.
0: Ja.
1: Nou, volgens mij is het op 21 september, maar op 22 september is de plaatselijke Alzheimer Stichting in het Kennemertheater. En dan hebben ze een informatiemarkt met kramen en persoonlijk advies. Voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Maar ook al met dementie.
0: Ja.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Ja.
1: Zeg het een beetje ongelukkig.
0: Zeker.
1: Ja. Nou, neem me niet kwalijk dan. je kan je aanmelden. Dan ben je verzekerd van een...
0: Jij nou?
1: Dat doe ik niet. Dat doe jij. Nou, luisteraars. Hij is weer erg in de moed. Sorry. Meld je aan en verzeker je van een plek. Met workshops, theater, muziek, een informatiemarkt, lunch en oud-Hollandse spelletjes. Even kijken hoor. Het is, ik blijf meedoen Wereld Alzheimerdag op dinsdag 22 september. En de inloop is vanaf 11:30. Een dag vol ontmoeting, inspiratie en beleving. Het Kennemertheater, Kerkplein, Beverwijk. Kerkplein 1. In het Kennemertheater zijn er dan optredens van onder andere pianiste Regina Aalbrink. Workshops zoals wandelvoetbal. Daar is Uit je Zorg dan ook weer aanwezig voor de Alzheimerdag. Cultureel prikkelen van de zintuigen. Spelend omgaan met een haperend brein. Het digitale gezondheidscentrum en nog veel meer. De toegang is gratis. De deur gaat om 11:30 open en het duurt tot 6:00. Inschrijven is niet nodig, maar wel verstandig als je een concert of een workshop wil bezoeken. Want vol is vol en het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven kan via de QR-code op de flyer of ga naar de website van de afdeling www.alzheimer-nederland.nl midden Kennemerland. En meer informatie is te krijgen bij meneer Wim Zwanenburg. Wellicht kun je een afspraak met hem maken dat je hem gedurende een van de uitzendingen belt. Oh nee, dat is een boodschap die is voor mij bestemd. Excuus hoor, ik zit echt even... Ik word hartstikke afgeleid door Pim. Nee, het is de Wereld Alzheimerdag op dinsdag 22 september. Inloop vanaf 11:30.
0: Nou, dat heb je goed voorgelezen, Els.
1: Ja, even te veel, maar sorry.
0: Of ben je het helemaal vergeten?
1: Nee hoor. Ik kreeg dit weer door van meneer Tijen Hooghiemstra, die regelmatig bij ons te gast is.
0: Ja.
1: Dus die had het hele verhaaltje voor me opgeschreven, maar ik ben even niet op tijd gestopt.
0: Echt. Nou ja, dat maakt niet uit. Dat is live, hè?
1: De boodschap is duidelijk, ja. Toch?
0: Els.
1: Ja.
0: Wat nou ja.
1: Nou, je bent wel weer in de wereld, ja, maar helemaal uit mijn concentratie.
0: Nee, maar ons thema van de eerste keer. Hè, dus je kunt nog steeds bellen 085 20 20 300.
1: Ja?
0: Maar de eerste keer dat je naar school gaat, bijvoorbeeld. Daar hebben we het al over gehad. Maar ook de eerste keer dat je dus definitief van school gaat. Dat is ook in ieder geval de eerste keer. De eerste keer kom je binnen en ook de eerste keer dat je definitief eruit gaat.
1: Ja.
0: Nou, je hebt Donkey Shocking, die ken je. Dat is een groep, een linkse cabaretgroep uit die periode.
1: Mm-hmm.
0: En die hebben een nummer gemaakt, dat heet namelijk ook De Oude School.
1: Leuk!
0: Ja, en ik denk dat is wel toepasselijk. En ook voor degenen die dat ook meegemaakt hebben. Dus 085 20 20 300. Het lijkt wel of we een inzamelingsactie aan het doen zijn. Maar dus ik kan gewoon bellen, dan gaan we nu eerst even naar Donkey Shocking. Els kijkt verschrikt naar de telefoon. Gaat hij over? We gaan naar de muziekje draaien.

0: Het mooie Donkey Shocking. En zo hebben ze nog wel veel meer mooie nummers gemaakt. Door onder andere het nummer Opa. Dat, misschien dat je dat ook kent. Dat is voor z'n 100ste verjaardag. En dan komt de hele familie komt op bezoek. En die geven hem cadeautjes. Maar het dus bezoek gaat weg. Worden al die cadeautjes worden in beslag genomen. Dus sigaren worden meegenomen door de verpleging. Zijn flesje cognac wordt meegenomen. Oh. Een doos bonbons wordt meegenomen. Alleen de sloffen mocht hij houden. Omdat hij toch niet meer lopen zou.
1: Oh.
0: Ja, die slof, hè?
1: Oh ja. Ja, dat is ook confronterend, hè?
0: Ja, dat is... Maar even denken. Ik zit nog steeds eventjes dat...
1: Je moet even in je microfoon praten.
0: Oh ja. Ja, maar ik moet het ook even dat nummer. Dat, want het is. Oh ja, hier heb ik hem.
1: Geen paniek.
0: Nee, geen paniek. Nee, maar dat slaat wel een beetje op het gesprek wat ik dus van het weekend had. Dat kan ik wel een klein beetje vertellen. Dat was een oude schoolkameraad van me. En dat was op de Arnhem Bettelsmavo in Heemskerk.
1: Ja.
0: En daar had je de periode dus dat. Dat als met de gymles. Ja, moet ik heel goed zeggen. Met de gymles. Gingen ze ook eens naar de waterrokkers, naar het zwembad. En dan gingen ze daar met al die klas of zo gingen ze zwemmen. En hij had wel een kijkje op een oogje. En ik kan alleen maar zeggen dat hij heette Paula. En daar was hij helemaal gek van. En hij zat ook steeds in de klas. Hij zegt, ik zat maar naar te kijken. Want zij was de enige die al best ontwikkeld was. En dus ze gingen toen naar het zwembad. En toen, die jongens lagen bij elkaar. En hij lag er ook met een paar vrienden. En die meiden lagen bij elkaar. En op een gegeven moment is hij daar naar die cirkel gegaan... Waar die dames lagen. En is hij in die... Ja, het is heel, ja, eigenlijk heel gênant. Is hij in die tas gaan zitten grasduinen.
1: Ah, waarom?
0: Ja, hij was zo nieuwsgierig hoe het allemaal uitzag van die meiden. Dus dat, ja, de eerste klas voortgezet onderwijs. En hij zegt, toen kwam ik dus haar PH tegen. Die was volgestopt met watten. Daarom had ze zo'n aardige voorkomen.
1: Oh.
0: En daar kwam ze achter. Hij zegt, ik kan mij genoeg van mijn kop slaan. Hij zegt, want die heeft daar zo'n last van gehad.
1: Oh.
0: Hij zegt, en als ik het af en toe nog zie lopen, dan... We zeggen elkaar gedag. Maar hij zegt, ik ben nog steeds wel een beetje gek op haar. En dus hij zegt, keer het nummer van oude liefde roes niet. Ik zeg, ja, dat, maar ik weet niet wie het ooit gemaakt heeft. Nou, dus ik heb het opgezocht. Dus ik zal maar zeggen, meneer X, ik heb je nummertje gevonden. En als je tegenkomt, zeg gewoon sorry of zo. Dat, ik ben ook, je zal 65, 66 zijn, ja zijn. Dat,
1: ja, het zal nu geen item meer.
0: Nee, maar ja, weet je, het was toen wel heel...
1: Gênant, ja, hoor. Ja, maar wel, ja. Ik denk dat wel meer meiden van die leeftijd dat toen deden, hoor.
0: Ja, Els?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ik niet. Ik heb het nooit gedaan. Nee, echt niet. Mijn neus wordt ook niet lang.
0: Nee.
1: Nee hoor, maar ik denk wel dat er meiden waren die dat deden, ja.
0: Ja, komt ie.
1: Ja. Er komt niks.

0: gek is dat, hè? Oude liefde roest ook niet.
1: Nee. Dat heb jij net ook, dat je dan nog precies weet hoe die eerste keer was? Nou ja, nee.
0: Nou.
1: Ja, nee, ik bedoel dat. Ja. Je zit gelijk maar weer die, met die grote ogen. Zo van,
0: Nou, ik ken je langer dan vandaag, Pimmetje. Maar nee hoor. Nee, maar oude liefde roest niet. Nee, ik denk als je iemand tegenkomt weer. Weet je wel, waar je vroeger op school. Wat piep ik? Ik piep. Waar je vroeger op school wel wat mee had.
1: Ja?
0: Dan voel je toch wel weer een kriebeltje, hoor. Dat
1: nou ja, dat is
0: wel
1: zo. Ik heb ook nog een tijdje op de letters ED op dat pukkel rondgelopen.
0: En dergelijke, zei je toen.
1: En dergelijke, zei ik toen, ja.
0: Wat betekent dat, vroeg ik.
1: Ja.
0: ED. Ja, en toen zei jij, nou, en dergelijke.
1: Ja.
0: Leuk, hè. Ja, maar nu kunnen we elkaar gewoon weer in de ogen kijken, Pimmetje. Het is hartstikke gezellig. Maar je moet me niet zo afleiden, want dan vertel ik dingen die ik eigenlijk helemaal niet zou moeten vertellen.
1: Nou, dat valt ook wel mee.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Oké. Ik heb nog een mooi gedicht. Leuk gedicht.
1: Een leuk gedicht. Nou,
0: ik ging een beetje naar de zware kant en dat moet niet. We houden het wel luchtig, hoor.
1: Moment.
0: Ja.

0: gedicht van Els.
1: Nou, het is niet van mij, het is van Annie M.G. Schmid. En ik vertel zo nog even iets over Annie, want zij krijgt haar eigen museum. Maar het gaat over Sebastiaan. Het is spinnentijd. Dit is de spin Sebastiaan. Het is niet goed met hem gegaan. Luister, hij zei tot alle andere spinnen: vreemd, ik weet niet wat ik heb, maar krijg zo'n drang van binnen tot het weven van een web. Zeiden alle andere spinnen: o Sebastiaan, nee Sebastiaan, kom Sebastiaan, laat dat nou. Wou je aan een web beginnen in die vreselijke kou? Zei Sebastiaan tot de spinnen: het web hoeft niet zo groot te zijn. Het hoeft niet buiten, het kan ook binnen, ergens achter een gordijn. Zeiden alle andere spinnen: o Sebastiaan, nee. Sebastiaan, toe Sebastiaan, toom je in. Het is zo gevaarlijk binnen, zo gevaarlijk voor een spin. Zei Sebastiaan eigenzinnig: nee, de drang is mij te groot. Zeiden alle anderen innig: Sebastiaan, dit wordt je dood. O Sebastiaan. Het is niet goed met hem gegaan. Door het raam klom hij naar binnen, eigenzinnig en niet bang. Zeiden alle andere spinnen: kijk, daar gaat hij nou met zijn drang. Na een poosje werd toen even dit berichtje doorgegeven. Binnen werd de moord gepleegd. Sebastiaan is opgeveegd.

0: En het laatste was, dat was 10 years after Els. En daar zou je dus niet van verwachten van dat die ook nog van dit soort nummers in elkaar kunnen zetten.
1: Nee.
0: En ja, luisteraars, we moeten nog steeds luisteren naar het programma Ouder met Els Duin en ondergetekende.
1: Ja.
0: En ja, de telefoonlijnen zijn nu gesloten, want het is nog een klein kwartiertje. En dan is het klaar. Dus ja, of je moet de vraag hebben dat we die volgende week kunnen doen. Dat kan ook nog.
1: Ja, we gaan er een ander thema in gooien, Pim. Daar gaan we het samen even over hebben.
0: Ja.
1: Want die eerste keer hebben we nu al een paar keer gehad. Dat weten we nu wel.
0: Nou ja, maar het is misschien een beetje een soort liefdesverklaring. Wat jij veel. Dat die Jan van Veen had ook een programma. Dat heeft jaren geduurd.
1: Oh.
0: Kinderlight van toen de tijd.
1: Ja, maar dat waren toch liefdesgedichten?
0: Ja,
1: of
0: dat is
1: zo?
0: Waar. Ja, dat kan dat ook. Ja. Ja.
1: Nou, luisteraars, u luistert naar Eimond 360. De omroep voor Beverwijk, Velzen, IJmuiden, Heemskerk en Wijk aan Zee. Vergeet ik nog iemand? Ik hoop het niet. Het gezellige, maar ook serieuze programma Ouder. Samen met Pim Geurts en mijn naam is Els Duin. Het is iedere maandag tussen 2 en 3 uur op 107.8 FM. En als je een uitzending hebt gemist, dat is geen probleem, want je kan het terugluisteren via de website van Eimond 360. Als u een reactie wilt geven, nou, Pim heeft al een paar keer ons telefoonnummer genoemd. Tot 3 uur 085 20 20 300, tenminste als u ons moet hebben. En of een mailtje naar redactie@eimond360.nl. En als je nou een leuke liefdesbrief hebt, nou, dan kun je hem ook sturen naar Handelskade 8, 1948 NA in Beverwijk, ter attentie van Els,
0: ja.
1: Eimond 360.
0: Ja.
1: Goed, Pim?
0: Helemaal goed. Ja. Okay. Maar dat kan met alles zijn. Ik ben als je zegt, ik heb wel wat te vertellen, maar ik wil het anoniem doen. Dat kan ook.
1: Ja, tuurlijk. Dan zet je je naam er niet onder. Of een andere naam.
0: Nee, maar
1: het gaat om het verhaaltje, joh.
0: Ja,
1: we willen smullen.
0: Ja, ook dat. Maar er zijn heel veel van die items dat je denkt van, nou ja, wie zit er nou op te wachten? Maar je zou verbaasd zijn hoeveel mensen zeg maar zoiets ook mee hebben gemaakt. Of misschien dat ze ergens in een situatie zitten dat ze denken van, nou, dat wil ik zo niet meemaken.
1: Ja,
0: dus het kan alle kanten op.
1: Ja, en van alles is een eerste keer geweest. Dus
0: ja.
1: Er schiet je altijd wel iets in je gedachten.
0: En je weet, the knife cuts on two sides.

girl, but

0: En dat waren de Rolling Stones-luisteraars met het verrassende nummer Far Away Eyes.
1: Ho, jeutje,
0: ja. Pim. Maar het is, ja...
1: Hey, weet jij dat Annie M.G. Schmid waarschijnlijk een eigen museum krijgt? Er is een anonieme geldschieter. En er komt waarschijnlijk een Annie M.G. Schmid museum in Zeeland, in het plaatsje Capelle, want daar is ze geboren. Wat leuk is dat, hè?
0: Ja.
1: Nou, dat vind ik
0: ook. Verdient ze ook wel.
1: Gangmaker van die stichting is Hendrike Flikweert, boekhandelaar in Capelle.
0: Nou.
1: Zij begon een inzamelingsactie. Nou, dat verdient Annie wel. Ja, zij heeft wel heel veel leuke dingen gedaan.
0: Ja, ze heeft hele leuke dingen gedaan.
1: Huk van de Plettenflat.
0: Onder andere?
1: Ja. Nou, wie kent Jip en Janneke, wie kent het niet?
0: Nee, wie kent het niet?
1: Hè?
0: Ja, zuster, nee, zuster.
1: Oh. Ja, dat kan, dat weet ik niet.
0: Ik kent van zuster Kief, ja.
1: Ja, zuster, nee, zuster wel. Maar ik wist niet dat dat bij Annie vandaan kwam.
0: Ja, dat was ook een medeschrijfster van.
1: Oh, wat leuk.
0: Maar Elsje, we gaan even een nummer draaien. Want ik zie dat de klok gewoon door blijft gaan.
1: Oh ja, het is alweer bijna.
0: Het is altijd zo, het laatste half uur, dat gaat als een speer erheen.
1: Ja, nou, dat is toch lekker. Dat is toch weer gezellig. Zeker, ja, je hebt me niet makkelijk gemaakt deze keer, maar dat geeft niet hoor.
0: Nou, dat moet een beetje kunnen.
1: Het is toch leuk. Ja. Ja.
0: De girl van Ipanema, luisteraars, Els.
1: Ipanema, dat zijn slippers.
0: Dat zijn slippers.
1: Oh, ik mag geen reclame.
0: Ik ga even met Evelien bellen. Vragen ze nog een plekje over hebben. Want het gaat niet goed met jou zo.
1: Nee, ik ben niet in de goede mood. Nee.
0: Dank voor het luisteren.
1: Ja, dank voor het luisteren hoor.
0: En volgende week maandag dan proberen we weer wat serieuzer te zijn. Nou, alhoewel, het kan niet altijd zware kosten zijn.
1: Nee hoor. Nee hoor, het moet ook een beetje luchtig.
0: Zo is dat. Ja, het moet zijn, ja, zeker luchtig.
1: Vind ik ook.
0: Nou, dankjewel.
1: Dankjewel, tot volgende week. Bedankt voor het luisteren.
2: This particular song that I'm speaking of now was very instrumental in introducing the Bossa Nova. He had a great, great hand in that, seeing as how Mr. Stan Getz, who was one of the people that brought it from down south of the border, below the other border. He and a man named Gilberto, I believe it was, put it together. The original title of this song, let me tell you, was Is the Girl from Ipanema. But we have revised it somewhat. We call it The Girl from Biloxi. That's down below the Cotton Curtain in Mississippi. But they have some beautiful beaches down there because we saw them as we flew over, you know. We

0: voor Beverwijk, Heemskerk en Velsen is dit Eindeloos Rijnmond.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels. En dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. De Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer

0: Zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Alles over de historie van Beverwijk en omgeving. Dit is Rond de Wijkertoren.
2: Goedemiddag luisteraars. We zijn bij de Wijkertoren. En ik ben Ria Vet van de Archeologische Werkgroep Beverwijk Heemskerk. Tegenover mij zit
3: Marcia de Bruin van Museum Kennemerland, vrijwilligster.
2: En we gaan het hebben over wijk aan zee en duin. Dus we gaan het niet hebben over Beverwijk. Beetje wel.
3: Een beetje wel, inderdaad.
2: Maar we gaan het hebben over wijk aan zee en duin. En daarvoor geef ik jou het woord, Marcia. Want daar ben jij de expert. Nou, expert.
3: Jouw
2: familie komt er vandaan. Dus jij mag dit keer de honneurs waarnemen. Nou, vertel.
3: Oké, nou dan steek ik van wal. Mijn ouders komen allebei uit Beverwijk.
2: Ja.
3: Maar mijn vader die komt dus uit een speciaal deel van Beverwijk. Want dat nu Wijkzee. Wat sinds 1936 onderdeel is van Beverwijk. En daarvoor inderdaad, zoals jij al zei, Wijk aan Zee en Duin heette. En toen was het nog een zelfstandige gemeente.
2: Oké. Okay.
3: Pas later dus aan Beverwijk toegevoegd. En in de 10e en de 11e eeuw, toen begon eigenlijk zeg maar, mensen zich te vestigen in Wijkzee, wat we nu Wijkzee noemen. Mm-hmm. En dat deden ze dan. Het was toen een droge periode. En daardoor werd door de wind werd zand meegevoerd van de kust af het land in.
2: Ja.
3: En daardoor ontstonden er parabool-sikkelduinen, noemen ze dat. Een soort hoefijzerachtige vorm had de duin dan.
2: Oké. Okay.
3: En
2: dan ga je een beetje technisch praten, hoor.
3: Ja, een beetje technisch. Nou, denk aan een hoefijzer en dan een duin. Dus zand. En dan daarbinnenin, zeg maar.
2: Ja.
3: Kwamen er neerslag van zeeklei.
2: Ja.
3: En in die zeeklei konden halofiele planten groeien.
2: Ja.
3: Moeilijk woord.
2: Ik wou net zeggen, wat zijn halofiele planten?
3: Het zijn planten die dus halos, dat betekent zout in het Grieks. En een halofiele plant is een plant die in hoge zoutconcentraties kan overleven.
2: Okay.
3: Dus daar zich aan aangepast heeft. En toen die halofiele planten afstierven, ontstond er een veenlaag.
2: Ja.
3: En die veenlaag die bleek vruchtbaar te zijn. En op die manier zijn de eerste duinakkers gevormd.
2: Okay.
3: En zijn er ook mensen komen wonen. En tegenwoordig is er nog steeds een van die sikkelduinen is een van die duinakkers is nog steeds aanwezig, de dorpsweide.
2: Oh, dat is oorspronkelijk een zo'n sikkelduin waar die veenlaag is ingevallen, zeg maar.
3: Ja, klopt. Ja, dat is dus van heel lang geleden. Dus een heel oude.
2: Nou ja, 10 eeuwen.
3: Ja, nou, dat is een behoorlijke tijd. Wijkzee, die ligt, dat ligt op één weg eigenlijk. Uh-huh. Ingeklemd tussen het staalbedrijf Tata Steel. Dus vroeger de Hoogovens. Ook ga even Corus geweest tussendoor.
2: Ja, het heb wat namen gehad.
3: Een eigen geschiedenis inderdaad.
2: Ja.
3: De Noordzee en het Noord-Hollandse Duinreservaat.
2: Dus, ik zit het even te situeren inderdaad. Aan de ene kant heb je natuurlijk inderdaad Tata Steel. Dan heb je aan de andere kant de Noordzee. Dan heb je daaromheen natuurlijk het Noord-Hollandse Duinreservaat. En dan krijg je natuurlijk de weg naar Beverwijk toe.
3: Ja.
2: Dat is eigenlijk inderdaad de enige toegangsweg.
3: Ja, klopt. Ja.
2: Ja. Ik heb hem weer allemaal door.
3: Heel goed.
2: Maar jij zegt het is al in de 10e en de 11e eeuw is het ontstaan, zeg jij.
3: Ja, ja klopt. Toen zijn dus de eerste bewoners daar naartoe getrokken. Die aangetrokken werden door de relatief vruchtbare duinakkers die ontstonden. Ja. En Wijkzee is voor het eerst genoemd in 1275.
2: Ah, de officiële datum.
3: Ja, inderdaad. Ja. En, op dat moment was Gerard van Velsen, die was schout.

0: Beverwijk en Wijkerzee.
1: Oh, hij was dus wel al twee van alle twee de plaatsen.
0: Ja, ze moeten we al twee in de gaten houden, inderdaad.
1: Oké.
0: Ja. Dus dat was altijd wel al een link tussen beide gemeentes.
1: Ja.
0: Gerard die, was dus eerst stond hij aan de ene kant van de wet, maar later aan de andere kant. Want hij, hij was de moordenaar van graaf Floris, de vijfde.
1: Oké.
0: En daarvoor is hij opgepakt, gemarteld en ter dood gebracht.
1: Toen
0: ja, dus het was voor hem...
1: Ja, net wat je zegt, als je van schout overgaat tot moordenaar... dan maak je een behoorlijke carrière switch.
0: Zeker, zeker. Ja, hij heeft het van alle twee kanten bekeken. Na zijn terechtstelling vielen zijn goederen aan de graaflijkheid. Dus Wijkerzee werd van de graaf.
1: Was natuurlijk een schoutambacht, dus ja, logisch. Ja.
0: En daarna werd het een eigen heerlijkheid.
1: Mm-hmm.
0: In 1313 was dat, een hoge heerlijkheid. En dan was er een ambachtsheer en die had het recht. Die mocht recht spreken over kleine misdaden. En hij mocht ook de plaatselijke ambtenaren aanstellen. Dus op die manier, en later is dat toch weer veranderd. En toen is het weer teruggegaan naar de graaflijkheid.
1: Want? Waarom ging het weer terug naar de graaflijkheid? Ja, ik ben nieuwsgierig.
0: Ja,
1: dat
0: nee, dat merk ik inderdaad. Ik zal het even voor je aan je doorgeven. Even kijken hoor. Nou, het stelt een goede vraag inderdaad.
1: Ja, ja, ja. Je weet hoe ik ben.
0: Ja, ik ben het inderdaad.
1: Mag ik een wilde gok maken?
0: Zeker.
1: Hij had geen nakomelingen.
0: Nee, klopt.
1: Dat is meestal de reden dat zo'n heerlijkheid
0: teruggaat.
1: Ja, dat is meestal de reden, ja.
0: Klopt.
1: Dus ik had het goed, inderdaad.
0: Ja.
1: Dus het werd weer graaflijk bezit.
0: Ja, nou, inderdaad. En daarna was het, hebben de Staten van Holland het weer verkocht... aan Frans van Haren-Kasperen.
1: Een bekende naam, ja.
0: En deze was schepen in Amsterdam en bezat een buitenhuis in Beverwijk.
1: Oh, ook weer een buitenhuis, dus net zoals vorige keer Schijbeek.
0: Ja, ja. En ook deze keer kwam daar weer een titel mee, mee.
1: Hij wel.
0: Ja, heer van Wijk en Zee en Duin. Mm-hmm. Dus die kon hij op dat moment voeren ook.

0: Naast de vruchtbare duinakkers die in Wijkzee ontstonden, was ook de visserij heel belangrijk voor het dorp.
1: Uiteraard.
0: En dit kwam omdat de visgronden, dus de plekken waar de vissen verbleven inderdaad, heel dicht onder de kust lagen. Mm-hmm. En dat was toen de tijd heel belangrijk, omdat de vis heel snel vervoerd moest worden na vangst. Want het was heel erg bederfelijk. Ze moest heel snel vanuit zee en dan eigenlijk gelijk, bijna gelijk op je bord. Dus het moest heel snel gebeuren.
1: Doet me denken aan Asterix en Obelix, als je het niet erg vindt.
0: Okay. Nou ja, ook geschiedenis.
1: Inderdaad. Ja, is ook geschiedenis.
0: Ja. De mensen vroegen die aten bokking en bonen en brood. En bokking was dan gerookte haring.
1: Okay.
0: En haring werd ook veel opgevist bij Wijkzee. Elke periode van het jaar hadden ze een andere soort vis die dan gevangen kon worden.
1: Mm-hmm.
0: Uiteindelijk, ze hebben in uitvinding gedaan het haring kaken. En dat was dan, konden ze eerder op zee al de vis al wat ingewanden eruit halen. En daardoor konden ze het wat langer bewaren.
1: Het ging het bederf tegen, begrijp ik.
0: Ja, het ging het bederf tegen inderdaad. Dat het minder snel bedierf. In 1450 was Wijkzee een van de grootste dorpen aan de kust van het Noorderkwartier van Holland.
1: Mm-hmm.
0: En toen waren er 250 huizen. En 42 zeegaande schepen.
1: Zo.
0: Dus dat was een groot vissersdorp. En naast schippers woonden er ook visrokers, nette boeters, dus nette knopers.
1: Ja.
0: Touwslagers en timmerlieden, voerlieden en beurtschippers. En er kwam ook vis aan land wat niet alleen vlak voor de kust werd gevangen, maar ook in de oost, uit de Oostzee.
1: Ja.
0: En dat ligt bij Scandinavië, Duitsland, de Baltische Staten.
1: Ja.
0: En die mensen werden dan de Oosterlingen genoemd door de Wijkzeeërs.
1: Ja, maar je bent me nou even kwijt. Ik ken Wijkzee. Ik ben er vaak genoeg geweest.
0: Zeker.
1: Jij hebt het over 42 schepen. Ze hebben toch geen haven?
0: Nee, klopt. Het was zo dat die schepen de zee over het strand werden opgetrokken.
1: Aha.
0: En dan werd de vis van de schepen gehaald. En grappig dat je het zegt. Want eigenlijk het feit dat ze geen haven hadden heeft ook geleid tot de afzwakking van het dorp, waardoor de visserij steeds minder belangrijk werd in Wijkzee.
1: Uh-huh.
0: En andere steden waar wel havens waren, want ook de schepen werden groter. Dus die konden niet meer het strand worden opgetrokken.
1: Nee, dat red je niet met een hele grote... Nee, dat snap ik ook.
0: Nee, dus dat werd mede daardoor is inderdaad Wijkzee eigenlijk heel arm geworden.
1: Uh-huh.
0: En ook... Even kijken hoor, een uitmonding bij het strand, bij de Rel. Die stoof ook dicht in 1798. En het IJ werd steeds ondieper. Dus al die dingen samen leidden tot dat Wijkzee uiteindelijk in 1833... In 1809 waren er nog maar 16 huizen.
1: Oh.
0: Bewoonde huizen en 2 zeegaande schepen.
1: Oh, dat is wel even een verandering met 42. Inderdaad.
0: Ja, ze hadden flink huis gehouden inderdaad. En in 1833 stopte de laatste vissen. En de eigenaar van de boot, dat was schoolmeester Vink. En die verkocht de boot uiteindelijk in 1861. Dus toen was echt de allerlaatste boot, vissersboot, weg uit Wijkzee. En rond 1811 was er echt grote armoede in Wijkzee.
1: Daar hadden wij het in de aflevering 2 over. Orde en recht in Beverwijk.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Dat ze bedelend naar Beverwijk toe trokken om toch nog wat te eten.
0: Ja, klopt. Dus het was echt een hele zware tijd voor de mensen in Wijkzee. En uiteindelijk in rond 1839 hebben ze toch weer een nieuwe vorm van inkomen gevonden.
1: Mm-hmm.
0: En daar heeft Nicolaas Beets over geschreven.
1: Nicolaas Beets,
0: ik zal even je geheugen opfrissen.
1: Ja, de naam zegt me wel wat, maar wie was het precies?
0: Bekende Nederlandse auteur, dichter, predikant en hoogleraar.
1: Dus, de Camera Obscura heeft hij geschreven.
0: Ja, klopt.
1: Inderdaad.
0: Onder andere, dat heeft ze dus zijn bekendste werk.
1: Ja.
0: En hij heeft een oeuvre van meer dan 100 werken. En daarbuiten ook nog zijn vertaal- en redactionele werkzaamheden. Dus dat was een bezig persoon.
1: Ik wou zeggen, dat is een drukdoend manneke.
0: Inderdaad. Hij heeft ook een verhaal geschreven over de Breesuip.
1: Ja.
0: En dat is een duinvallei ten zuidoosten van Wijkzee. En dat verhaal, dat ging dus over die plek daar. En over de nieuwe liefde voor de natuur die is ontstaan.
1: Ja.
0: Bij de rijke mensen uit de steden. Het gaat over een verhaal. Dat heet Een Nurks in de Haarlemmerhout.
1: Een Nurks in de Haarlemmerhout?
0: Een Nurks in de Haarlemmerhout,
1: wat een
0: inderdaad.
1: Titel.
0: En het gaat over een vervelende neef, zoals we die misschien allemaal hebben.
1: Ja.
0: En die met zijn onheus aangekondigde bezoek Hildebrand ervan afhoudt te gaan botaniseren in de Breesaap. Een duinvallei ten zuidoosten van Wijkzee. En Hildebrand was de schuilnaam van Nicolaas Beets.
1: Oké. Okay. Dus, het is een autobiografisch verhaaltje, begrijp ik.
0: Ja, ja, klopt. Ja. Of hij echt een vervelende neef had. Ja.
1: Dat is punt 2, maar ja, wie niet eigenlijk.
0: Nee, daarom inderdaad. Het zal zo geweest zijn.
1: Ja.
0: Ja, en toen kwamen dus heel veel rijke mensen naar Wijkenzee. Als badgasten.
1: Ja.
0: En dus ook om de natuur te bekijken. Maar ze gingen niet zoals wij, zoals we vorige keer ook besproken inderdaad, echt op het strand liggen, maar meer. Ze genoten van het uitzicht.
1: Oké. Okay.
0: In Wijkzee.
2: Breugel zei het al.
0: Breugel zei het al, inderdaad. Dat is ook een
1: zee. Jij hebt er een spreekwoord, inderdaad. Begrijp ik.
0: Klopt, inderdaad. Want zoals we op de afdruk van het schilderij van Breugel zien, zien we ook water rechtsbovenin.
1: Daar heb je een loepje bij nodig.
0: Ja.
1: Dat zit behoorlijk ver weg.
0: Klopt, ik zie ook dat jouw afdruk inderdaad iets kleiner is.
1: Ja, inderdaad, ik heb een wat kleiner afdruk dan jij. Ja.
0: Je ziet daar een zeilschip, als je heel goed kijkt.
1: Ja, dat klopt.
0: En het spreekwoord dat erbij hoort is voor de wind is het goed zeilen.
1: Nou, dat is een makkie natuurlijk, hè?
0: Ja, dus onder gunstige omstandigheden is het gemakkelijker om succes te hebben. En met de wind mee schiet het lekker op.
1: Mm-hmm.
0: Dus als alles meewerkt, dan heb je zeker succes.
1: Dat betekent dus dat dit spreekwoord wordt nog steeds gebruikt, hè? Voor de wind is het goed zeilen. Met de wind mee.
0: Ja, ja, af en toe hoor je zoiets nog wel. Ja,
1: deze is nog wel in gebruik. Na 500 jaar is hij nog steeds in gebruik.
0: Ja,

0: Ja, net hadden we dus over de badgasten. De rijke badgasten uit Amsterdam kwamen die veel. En die werden dus in de pensions werden er gebouwd. En voorpuien, serres werden er gebouwd om daar dus die mensen een slaapplaats te kunnen aanbieden.
1: Dat zie je nog steeds, hè?
0: Ja,
1: een heleboel huizen zie je nog steeds, die grote veranda's en die serres eraan zitten. Dus dat komt uit die tijd vandaan.
0: Ja, klopt. Omdat toen dus heel veel badgasten kwamen, inderdaad. En het waren eigenlijk mensen die niet echt... Ze wilden wel graag dus het uitzicht, maar of ze nou echt heel happig waren. Niet zoals nu, dat ze echt gewoon een duik in de zee nemen. Dat ging een beetje voorzichtig vroeger. En het was zo dat ze bij de Moriaan hadden ze een badhuis gebouwd. En daar werden grote badkuipen gebouwd. En daar werd zeewater naartoe gebracht.
1: Je meent het?
0: Ja, en dan in die badkuipen gingen ze badderen. En voor de echte waaghalsen werden er badkoetsen voorgereden.
1: Ja.
0: En die werden dan echt naar de zee toegereden. En daar stapte dan de badgast uit. In een badpak, ook mannen inderdaad, tot hun nek en polsen helemaal ingepakt. En dan dompelde zichzelf een aantal keer onder in zee. En dan weer snel de koets in. En dan weer terug. Dus op die manier werd er vroeger gebadderd. En nog steeds gebeurt dat natuurlijk. En ook haar vader komt uit Wijkerszee, zoals ik al vertelde. Mm-hmm. En bij hun thuis werd ook vaak badgasten ontvangen. En zij verhuurden dus echt hun gewone woonhuis in de zomer aan de badgasten. En zelf gingen ze dan in het zomerhuisje achter het huis in de tuin wonen. En ja, mijn oma is nu in de 90 en nog steeds verhuurt ze haar zomerhuisje.
1: Je meent het?
0: Ja, nu dus het zomerhuis.
1: Oh, ze blijft in haar eigen huis zitten.
0: Ze heeft nu ook, dus later ook dat veel verhuur kwam aan mensen die bij Corus en Hoogovens gingen werken. Heeft ze ook heel veel gedaan. En nog steeds verhuurt ze aan iemand die bij Tata Steel werkt.
1: Nou, dat is
0: dus
1: mooi
0: een
1: inkomen.
0: Kamer in huis, ja. Inderdaad. En nu verhuurt ze dus ook het zomerhuisje in de zomer nog aan toeristen.
1: Nou, dat is het.
0: Dus, ja.
1: Dus dat gebeurt nog steeds dus.
0: Ja.
1: En ja, ik vind dat verhaal van dat badderen, dat vind ik wel heel apart hoor.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder om dat voor te stellen. Hoe voorzichtig ze daar vroeger in waren.
1: En, als je nu ziet dat het hele strand vol ligt met zo goed als naakte mensen.
0: Ja,
1: laten we eerlijk zijn.
0: Ging er heel anders aan toe.
1: Dat ging inderdaad. Helemaal van polsen tot hals bedekt. En,
0: ook omdat ze natuurlijk niet bruin... nu willen we heel graag bruin worden, maar vroeger... wilde men liever wit blijven. Omdat bruin, dat was dat je heel veel buiten was. Dus buiten werkte.
1: Ja.
0: Als boer of iets, als arbeider. En daar wilde je niet mee vergeleken worden.
1: Daar hadden we het bij Schijbeek ook al over. Ja, inderdaad. Ja. Dat was, vroeger was het absoluut niet netjes als je dus te bruin was. Want dan was je maar een arbeider. Dat blijkt wel. Dus...
2: Straatpraat.
1: Ja, straatpraat. De Rijkert Aartsweg. Die ken je ongetwijfeld, Marcia.
0: Zeker, ja.
1: Het is niet zo'n groot straatje. Maar Rijkaard Aarts, zoon, bijgenaamd Rijk met de Stelt, is in Wijkerszee geboren.
0: Oké.
1: Okay. Lang geleden, ja. 1482. En hij is in Antwerpen gestorven uiteindelijk. Het was een Nederlandse kunstschilder.
0: Mm-hmm.
1: Wijkerszee heeft een bekende schilder voortgebracht. Hij was voornamelijk actief in de zuidelijke Nederlanden. Dus richting Brabant en België. Wat nu België is trouwens. En hij maakte historische stukken, landschappen en ook naaktfiguren. Maar dan in het werk van andere schilders.
0: Oké, okay, dus hij...
1: ja, niet in zijn eigen werk. Okay, hij was net zo preuts als die mensen, die badgasten van waar je het net over had.
0: Ja.
1: Dus, hij was bijgenaamd Rijk met de Stelt. Okay. En waarom heette hij nou zo? Nou, hij had een houten been. Hij liep dus met een kruk. En dat was het gevolg van een amputatie. Hij had in zijn jeugd had hij zijn been heel erg verbrand. En herstel was niet meer mogelijk. Dus zijn been moest worden afgezet. En hij had dus een kunstbeen of een soort... die zeerovers, hè, met die stelte. Een houten boot. Ja. En hij was de zoon van een visser uit Wijkerszee.
0: Hm.
1: En nadat hij het ongeluk had gehad... kon hij natuurlijk niet meer met zijn vader mee te vissen. Dus hij zat vaak bij het vuur te tekenen. En hij had toonde daarbij zoveel talent dat zijn ouders hem uiteindelijk in de leer deden bij Jan Mostert in Haarlem. En hier heeft hij de luiken van het altaarstuk van het zakkendragerschilder in de Grote of Sint-Bavo-kerk geschilderd.
0: Oké. Okay.
1: En die zijn helaas niet meer te zien.
0: Oh.
1: Ja.
0: Weggehaald.
1: Die zijn waarschijnlijk vergaan in de loop der tijd. En hij is in 1520 zo'n beetje naar Antwerpen getrokken. Daar is hij lid geworden van het Sint-Lucas-gilde. Een heel bekend gilde daar zo. Hij trouwde daar met Catharina Dirks, dochter. En ze kregen een zoon, Lambert Rijksaerts, die eveneens kunstschilder werd. Helaas, Rijkaard Aerts stierf op 95-jarige leeftijd, maar op latere leeftijd verloor hij zijn gezichtsvermogen. En de verf die hij tot zijn grote frustratie op het doek bracht, bracht hij soms zo dik op dat hij er weer moest worden afgeschraapt. Dus hij kon zijn grote passie eigenlijk niet meer uitoefenen. Er staat een heel stuk over Rijkaard Aerts in het schildersboek van Karel van Mander. En daar stond nog wel een leuke zinsnede in. Die vond ik zelf ook wel aardig. Hij werd op een gegeven moment van Frans Floris geconterfeit tot een Sint-Lucas die ons vrouw schildert. Dus hij werd neergezet. Hij moest poseren voor Frans Floris. En hij moest poseren als Sint-Lucas. En Sint-Lucas was een schilder uit de tijd van Jezus Christus. Dus van rond de jaartelling. Okay. En hij heeft de moeder van Christus geschilderd. En hij werd dus neergezet als Sint-Lucas, die dus aan het schilderen was.
0: Oké, zo inderdaad. Ja.
1: Om met onze vrouw te schilderen.
0: Oké.
1: En dus het is de letterlijke tekst is: hier werd van Frans Floris geconterfeit tot ene Sint-Lucas die ons vrouw schildert. Om op het schilderskamer te zetten, want hij zeer wel bemind en vrolijk was, zeggende dikwijls: ik ben rijk, zijn naam, en welgesteld. Ze houdt de poot. Mm-hmm. En had ook een fraai schilderachtige tronie. Dus dat vond ik wel een mooi. Hij had dus een hele mooie schilderskop. En als je het schilderij ook ziet, dan denk je van ja. Dat
0: is ook zo.
1: Hij had een mooie kop, een mooie tronie inderdaad. En dat zei hij zelf ook vaak. Hij zegt: ik ben rijk en welgesteld. En ja, hij heette Rijk, dus dat is een hele logische. En ja, hij had een houten poot, hij was welgesteld.
0: Ja, dat was een meer betekenis.
1: Vond het wel een leuke eigenlijk. Ja. Dus.

0: Dat is mooi meegenomen.
1: Ria, je hebt weer iets meegenomen.
2: Ja.
1: Ben je bezig met een verbouwing?
2: Je zou het haast denken, hè? Ja, ik heb inderdaad wat rare voorwerpen meegenomen. En ze blinken bepaald niet uit door schoonheid of bijzonderheid. Tenminste, niet op het eerste gezicht. Ik heb, twee vierkante brokjes roodbakkend aardewerk meegenomen. En dat zijn gewoon platte blokken, ja, een soort tegeltjes zou je zeggen. Mm-hmm. Maar dat zijn het niet, het zijn dakpannen.
1: Okay.
2: Er zit een nokje op. Hier zie je het. Er zit een nokje op.
1: Ja.
2: En daarmee heeft hij dus vastgelegen op het dak. En door de volgende pand er tegen te houden. En ik heb een baksteen bij me. Een niet zo erg grote. Hij is 26,5 centimeter in de lengte. 6 centimeter dik. En 12 centimeter breed. En hij komt uit de 16e eeuw vandaan. Nou, dat is leuk. Baksteen, twee dakpannetjes.
1: Ja, wat
2: wil je nou eigenlijk? Ja, het is niet veel, maar omdat jij het over Wijkerzee had vandaag... Mm-hmm. Ben ik eens even gekeken in onze archeologische vondsten. En ik kwam terecht bij de vuurboet van Wijkerzee.
1: Okay.
2: En het leuke is dat wij dus in de jaren... Ja, ik niet, moet ik erbij zeggen... In de jaren 65, 68, toen was ik nog erg jong. Mm. Toen is er onderzoek gedaan door de werkgroepen Hoogovens en Beverwijk Heemskerk en Amsterdam. En ten zuiden van Wijkerzee. En toen hebben ze deze drie dingen gevonden. Ja, meerdere. We hebben een doosje vol, zeg maar. En dat zijn dus restanten van de vuurboet. En de vuurboet is eigenlijk de voorloper van de vuurtoren.
1: Okay.
2: En het leuke van deze vondsten is eigenlijk niet zozeer hoe ze eruit zien. Alhoewel, je ziet dat er op deze steen een hele dikke mortel, cementlaag zit.
1: Ja.
2: Nou, dat betekent dus, dat is niet gebruikt om in de binnenlanden een huisje te bouwen. Dat heeft echt storm, regen, wind doorstaan. Want het moest goed vast liggen, want anders dan waait het natuurlijk om. Dus vandaar zo'n dikke laag mortel cement die nog heel duidelijk zichtbaar is op deze steen. En ook op deze dakpan is dat nog heel duidelijk zichtbaar dat daar een flinke laag op heeft gezeten. Want die dakpannen lagen niet los, die lagen vastgemetseld.
1: Ja, oké, dat moest er natuurlijk wel. Als het zo
2: als er een flinke storm kwam, dan vlogen de dakpannen om de oren. Dat was niet helemaal de bedoeling. En het leuke is, deze zijn van ongeveer uit de 16e eeuw vandaan. En wat daar zo van het leuke eigenlijk is, is dat deze vuurboet terug te zien is op tekeningen uit die periode vandaan. Simon Meelszoon van Edam, die heeft in 1539 een tekening gemaakt van Wijkerzee. Een soort plattegrondje. Het is een heel primitief dingetje. Maar wat heel duidelijk herkenbaar is, is de kerk. En wat ten zuiden van de plaats Wijkerzee, daar zie je een klein vierkant dingetje staan. En daar staat boven de vuurboet.
1: Oké, het staat er ook echt bij.
2: Het staat er echt bij, inderdaad. Ja. En dat is het leuke, dat je dan die vondsten hebt aan de ene kant... en dat het terugkomt in documenten aan de andere kant. Zodat je inderdaad weet van, ja, dat hoort bij elkaar.
1: Ja.
2: En dat is het leuke van de archeologie dan... als je inderdaad het kunt koppelen aan iets wat al bekend is.
1: Ja.
2: Want dan bewijs je het gelijk. Dan is het niet zomaar een tekeningetje. Nee, het heeft er ook echt gestaan.
1: Ja.
2: En dat is wel grappig natuurlijk. Nou, er zijn meerdere afbeeldingen... Want er is ook nog een tweede vuurboet geweest. En die zat dan weer aan de andere kant. En er is nog zelfs een derde vuurboet geweest.
1: Ja, ze waren goed beveiligd.
2: Ze waren goed beveiligd. Ja, ja. Nou, die zijn natuurlijk in verschillende periodes geweest.
1: Okay, ja.
2: Maar bijvoorbeeld rond 1670 heeft... Ik moet het even op volgorde doen. Rond 1680 heeft Johannes Jansoon Douw ook de vuurboet getekend... op dezelfde plaats als Simon Meelszoon gedaan heeft.
1: Mm-hmm.
2: Dus dan weet je in ieder geval... er zijn twee los van elkaar staande mensen hebben datzelfde gedaan. En dan vind je ook nog de vondsten. Nou, dan is het helemaal klaar natuurlijk. En rond 1670 heeft Cornelis Beeld een zeegezicht op het strand bij Wijkerzee gemaakt. En daar zie je dus een aantal mensen op het strand staan. En daar zie je trouwens ook die boten op het strand liggen. Hè? Wat ik net zei, van er is geen haven, maar dat jij uitlegde van... Maar dat zie ik nou inderdaad op een schilderij ook terug. Dat had ik nog niet zo opgemerkt. En daar zie je dus ook weer die vuurboet staan. En daar zit zelfs halverwege een soort platformpje... waardoor de toren wat terugwijkt. En dat is de plek waar het vuur brandde.
1: Oké.
2: Dus,
1: echt vuur?
2: Dat werd niet met lampen gedaan. Nee, dat werd echt met vuur gedaan.
1: Hmm.
2: En dat werd met een vuurkorf gedaan... die vanuit het torentje dus gevoed werd. En dat gaf dus het signaal niet zozeer om schepen te waarschuwen van hier is het gevaarlijk, hier is de kust. Mm-hmm. Maar het was meer een signaal voor de vissers zelf van hier ligt Wijkenzee, jongens, kom maar naar huis toe.
1: Oké, het was meer van veilige haven.
2: Als ze s'avonds in donker op zee waren na het vissen. Hè, je vist natuurlijk zo lang mogelijk door tot het daglicht verdwenen was. Mm-hmm. En dan kon je in ieder geval naar huis toe komen, want de vuurboot brandde. En dan wist je waar je wezen moest.
1: Ja.
2: En er heeft ook nog een vuurboot gestaan aan de Relweg. En eentje op de Tuinberg. Maar die zijn in verschillende periodes dus geweest. En deze die wij opgegraven hebben, die lag dus... ik zeg net ten zuiden, maar volgens mij was het ten oosten van.
1: Oké.
2: Ja, ach, het is een beetje lastig af en toe.
1: Het is toch opgegraven?
2: Nou, het is opgegraven. Ja. Kijk, zelfs Rademakers die heeft hem getekend. En er is ook nog een Stopendaal, die heeft er ook nog eentje getekend. Dus hij is een aantal malen komt hij dus voor op tekeningen en op kaartjes. En de gemeente Beverwijk is op dit moment bezig om de plek waar wij de vuurboet, wij, de archeologische werkgroep, de vuurboet heeft, de restant heeft gevonden, om dat tot archeologisch monument te verklaren. Daar zijn ze mee bezig. Ik weet niet of het lukken gaat, want ja, in deze tijd, het is toch een kostbare aangelegenheid om iets te bewaren.
1: Ja.
2: En dat moet je dan ook wel goed doen. Maar ze zijn ermee bezig en we hopen dat het lukt dat Wijkenzee een archeologisch monument krijgt in de vorm van de vuurboet.
1: Okay.
2: Dat zou wel erg leuk zijn.
1: Ja, dat zou mooi zijn.
0: Wist u dat?
1: Niet alleen in Wijkenzee heeft natuurlijk een vuurtoren gestaan. Maar ook in Alexandrië.
2: Alexandrië? Nou zit je erg ver weg.
1: Dat is inderdaad iets verder weg, klopt. Dat is niet in Nederland.
2: Mm-hmm.
1: Nee. Dat is inderdaad in een klein... In Egypte is dat, ja.
2: Ja. Alexandrië, dat is Alexander de Grote natuurlijk, hè?
1: Ja.
2: Daar is het de plaats naar vernoemd. Ja. Kan ik me nog uit de geschiedenisles herinneren.
1: Ja, heel goed, goed opgelet.
2: Soms wel, ja. Soms wel.
1: Dit was de Pharos.
2: Ja.
1: En dat is een van de 7 klassieke wereldwonderen.
2: Uh-huh.
1: En de toren die droeg dezelfde naam als het kleine eilandje voor de kust van Alexandrië. En daarop was hij ook gebouwd.
2: Dus dat heette Pharos en vandaar de naam Pharos.
1: Ja, ja. Dus ook vanuit de toren inderdaad.
2: Uh-huh.
1: En voor zo bekend was het de eerste vuurtoren die ooit werd gebouwd.
2: Oké. Okay.
1: Dus dit was een voorloper van de vuurtoren.
2: Van de vuurboot van Wijkenzee.
1: Waarschijnlijk wel. de toren werd gebouwd tussen 297 en 283 voor Christus. En heeft bijna 1500 jaar dienst gedaan voor de Grieken, Romeinen, Byzantijnen en de Arabieren. En overdag was het een baken.
2: Uh-huh.
1: En 's nachts was het dus een vuurtoren.
2: Oké. Okay.
1: En als brandstof hadden ze waarschijnlijk olie.
2: Ja.
1: En het vuur was op 80 kilometer afstand zichtbaar.
2: 80 kilometer?
1: 80 kilometer, ja.
2: Doe maar.
1: Want het vuur werd dan weerkaatst door platen van glanzend gepoetst ijzer.
2: Uh-huh.
1: Of brons. En die kaatste als spiegels de vlam richting zee.
2: Vandaar.
1: Ja, dus op die manier hadden ze een heel groot bereik.
2: Uh-huh.
1: En de schat hoe hoog het was, dat loopt ook uiteen. Het was een behoorlijke toren.
2: Uh-huh.
1: En sommigen denken dan 130 of 180 meter.
2: Hoog, ja.
1: Hoog, inderdaad. Maar in moderne berekening denk ik ongeveer 100 meter.
2: Oké, okay, nou dat vind ik ook behoorlijk hoog hoor.
1: Ja, voor toen de tijd is dat.
2: Dat wou ik zeggen, ja.
1: Behoorlijk.
2: Als ik nou de Wijkentoren, die hadden we op 60 meter. Nee, die was hoger, hè?
1: Even terugdenken.
2: Ja, dat was even terugdenken. Nou, laat maar zitten. Dat is te moeilijk, hoor.
1: Te lastig.
2: Dat doen we nou niet.
1: Nu over deze toren.
2: Ja.
1: En volgens Arabische en Europese reisverhalen deed de vuurtoren dienst tot ongeveer 1375.
2: Uh-huh.
1: En toen kwam er een zware aardbeving. En de bovenste helft van de toren, met daarin de lichtinstallatie, die stortte in zee.
2: Oh.
1: En ze hebben de toren niet meer gerepareerd. En toen werd het dus een ruïne. En de eerste etage werd in de 16e eeuw verwerkt in een fort dat nu nog altijd daar staat.
2: Dat kan je nog bezichtigen dus?
1: Ja, dat kan je nog steeds bezoeken.
2: Okay.
1: Dus het is eigenlijk een heel oud gebouw, dus van voor Christus. En door de eeuw heen is het eilandje een schiereiland geworden. Dit zit nu vast aan het vasteland van Egypte. En in 1996, uh-huh. Kan ik erbij zeggen?
2: Ja, ik mag zeggen, we zitten zo met die jaartallen te spelen.
1: Ja, 1996. Is daar door een Franse en Egyptische duikersploeg zijn er beeldhouwwerken en grote steenblokken in zee gevonden. En die waren waarschijnlijk onderdelen van de vuurtoren.
2: Uh-huh. Dus dat is, dat is een ding geweest, zeg. Dat moet iets geweldigs geweest zijn.
1: Ja, dat kan een heel
2: volgende keer als ik in Egypte ben, ga ik zeker even kijken op Faros, het schiereiland tegenwoordig.
1: Zeker doen.

0: Probeerde net al een vakantie te plannen naar Egypte. Hoor ik.
1: Ik dacht
0: vanwege de Faro's.
1: Vanwege de Faro's, ja.
0: Maar vroeger was het dus inderdaad dat mensen ook vakanties plannen naar Wijkzee. En nu heb je steeds meer dat het toch in plaats van langdurig verblijf. Meer dagjes toeristen zijn waar ze zich op richten.
1: Ja.
0: En dus inderdaad de dagjes,
1: het dagtoerisme, ja, een
0: dagrecreatie. Inderdaad.
1: Ja.
0: En ook het wonen wordt steeds belangrijker, want mensen verhuurden en daardoor kregen ze meer geld om dus hun huurhuis uiteindelijk te kopen in Wijkenzee. Dus nu heb je veel huiseigenaren in Wijkenzee en tegenwoordig richt het beleid zich daarop, op wonen en recreatie.
1: Okay.
0: In Wijkenzee.
1: Het heeft een hele op- en neergaande geschiedenis, hè, Wijkenzee?
0: Eigenlijk wel, ja, inderdaad.
1: Ja. Ja. He, van een agrarisch naar de visserij toe. Die visserij die in elkaar stortte. De armoedperiode. En daarna dan weer de opleving van de badgasten. De natuur die eromheen zat. En ja, nu kan men aardig zich bedruipen door het dagtoerisme. En het eigen huizenbezit. Dat scheelt ook weer in de inkomsten natuurlijk. Dus ja, ik vind het een hele interessante ontwikkeling die het heeft meegemaakt.
0: Ja.
1: Ja, ik vind het eigenlijk jammer dat het geen eigen gemeente meer is.
0: Nee, klopt. Maar ja, het is een heel mooi deel van Beverwijk. Natuurlijk.
1: Voelen ze zich wel een beetje deel van Beverwijk? Of hebben ze toch hun eigen identiteit wel behouden?
0: Dat denk ik wel, het laatste inderdaad. Dat is echt wel Wijkzeeërs.
1: Het zijn echt nog eigenwijze viskoppen. En niet echt de aardbeien. Nee, maar de vissers staan erom bekend dat ze stug en...
0: harde werkers.
1: Harde werkers zijn, hè? Stugge harde werkers. Dus dat is het nog steeds wel.
0: Ja.
1: Nou, ik denk dat het dat was voor deze uitzending. We gaan afscheid nemen. Ik vond het heel leuk om alles te leren. Ik wil eigenlijk nog wel meer weten over Wijkenzee. Dus als je de volgende uitzending nog meer kan en wil vertellen, zou ik dat heel erg leuk vinden. Want het is een gebied wat ik bijna niet ken. Wilt u alles nog eens nalezen? Kijkt u even op www.awn-beverwijk-heemskerk.nl. Daar staan de artikelen op met plaatjes erbij. Dan kunt u nog even nakijken ook.
0: En www.museumkennemerland.nl natuurlijk.
1: Nou, dan zeggen wij tot de volgende keer. En we hopen dat u het weer leuk vond.

0: 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op één na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Gisteravond rond 11 uur 's avonds brak een duinenbrand uit bij het Egelantierpad in IJmuiden. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak is onbekend, maar de veiligheidsregio blijft alert vanwege het blijvende risico op duinbranden. De subsidies voor het terugbrengen van de vervuilende uitstoot van Tata Steel IJmuiden kunnen oplopen tot 10,8 miljard euro of meer, blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Tata Steel noemt het onderzoek onvoldoende onderbouwd. Het bedrijf wil in 2045 fossielvrij zijn. Telstar speelde met 10 man tegen Cambuur na een rode kaart voor Thorisson in de 22e minuut. Cambuur leidde 2-0, maar Telstar scoorde in de 60e minuut en kreeg in de 100e minuut een strafschop, benut door Koeman. Het duel eindigde 2-2. De Beverwijkse hoefsmid Willem Otte werkt al 55 jaar met paarden en ijzer en is 70 jaar. Hij begon op zijn 15e en stopt nog niet. Het vak vraagt vakmanschap, gevoel voor paarden en liefde voor het werk. Willem heeft een vaste klantenkring. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.

0: juist like this.
1: Eimond 360.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Gisteravond rond 11 uur 's avonds brak een duinenbrand uit bij het Egelantierpad in IJmuiden. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak is onbekend, maar de veiligheidsregio blijft alert vanwege het blijvende risico op duinbranden. Telstar kan woensdag tegen FC Twente gewoon beschikken over Nuk Vitorisson. De spits kreeg tegen SC Cambuur een rode kaart, maar de aanklager Betaald Voetbal heeft de zaak geseponeerd. De overtreding was niet ernstig genoeg voor een rode kaart. Het duel begint om 18:45 avonds in Enschede. De subsidies voor het terugbrengen van de vervuilende uitstoot van Tata Steel IJmuiden kunnen oplopen tot 10,8 miljard euro of meer, blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Tata Steel noemt het onderzoek onvoldoende onderbouwd. Het bedrijf wil in 2045 fossielvrij zijn. De Beverwijkse hoefsmid Willem Otte werkt al 55 jaar met paarden en ijzer en is 70 jaar. Hij begon op zijn 15e en stopt nog niet. Het vak vraagt vakmanschap, gevoel voor paarden en liefde voor het werk. Willem heeft een vaste klantenkring. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
2: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten. Dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic en lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Dit is Ellie's Platenkast.
4: Muziek uit de jaren 50.
5: I've got you under my skin.
4: 60.
6: These boots are

Ze had het maar het goed begin, het halve werk. Hoi, ik ben Ellie, dit is de Platenkast. En dat was Imagination en Body Talk. Nou, laat het lijf maar praten en blijven wij dromen. Goed. Jessie is dit van Joshua Carrison. Die houdt van iemand en dat is een ontzettende droomster. En die droomster die kennen we ook trouwens. Een hele beroemde dame.

Hij is misschien nog wel wat bekender van Seals and Crofts uit de jaren 70, Summer Breeze. Maar volgens mij waren dit de eerste uitvoerende. De Ivy Brothers. En dat heette natuurlijk Summer Breeze. Oh, heerlijk. Zomersbriesje aan het strand of zo. Of in het bos of waar dan ook. Op een grasveldje met een picknickmand. Ik hou ervan. Ik ben geen wintermens. Ik zeg het eerlijk. Dus ik word altijd blij van dit soort nummers. En daarvoor dus Jesse van Joshua Caddison. En dat gaat over Sarah Jessica Parker, zeggen ze. Uit Sex and the City. En dan nu gaan we op reis. Nou, als ik toch in zomerse stemmingen ben, zou ik inderdaad nog wel eens in de zomer naar Londen willen. Nou, Bluff heeft er een nummer over geschreven. En over nog meer plaatsen trouwens. Want het meisje komt overal. Dit heet Liefs uit Londen.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

You've Got This Strange Effect. Protégé trouwens ook van de oprichter van Ronan O'Reilly. Van Caroline, Ronan O'Reilly. Dave Barry is een van de redenen geweest dat er zeezenders kwamen. Want dat werd namelijk op de good old BBC niet gespeeld. Ja, dan dacht de manager zoiets van, daar moeten we wat aan doen. En toen was een van de eerste zeezenders geboren. Er waren wel meerdere, maar Caroline was in Engeland toch wel een van de bekendste. Hey, die hebben we daar. Barry White. The late great Barry White. En wat had die man een vreselijk zwoele stem. En dan wil hij nog spelen ook. En op jouw manier. Wow. Van al heel wat jaren geleden. Playing your game, baby.

0: nummer 40 op 5 maart 1988, de Nits met JOS Days.
1: Het leuke is, het is in Engels, maar als je dit in Engelsman hoort, die snapt totaal niet waar je het over hebt. Hè?
0: Nee. Die weet sowieso niet eens wat JOS is natuurlijk. Wat betekent JOS eigenlijk, Jos?
1: Weet jij dat? Ontspannings... het is jeugdontspanning, die S weet ik even niet.
0: Jeugdontspanningshoofd.
1: Ja.
0: Ja. Goed, volgende.
1: Zoek we gaan
0: naar,
1: op straks.
0: We gaan naar 36. Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth.
1: Ja, nou, ik weet eigenlijk alleen van dat het in Engeland nummer 1 hit is geweest. En een van de grote hits van de jaren 80. Die hier nog steeds als cliché om de havenklap langskomen daar op de radio.
0: Goed, en omdat wij ook niet vies zijn van een klein clichétje.
1: Nee hoor.

0: wel een positief liedje, Evert.
1: Ik word er altijd vrolijk van, ja.
0: Heaven is a place.
1: Belinda, hoe is het met haar eigenlijk? Hoe was het van haar?
0: Nou, ik wil nou niet zeggen gelukkig niet, maar nee, eigenlijk niet. Nee.
1: Ze hebben wel een paar plaatjes gemaakt, maar eigenlijk was ze redelijk snel weer vertrokken uit het collectieve geheugen.
0: Ja, maar goed, ze is met dit nummer nog steeds, staat ze op bijna alle verzamelaars die met de jaren 80 van doen hebben. Overigens, er waren vrij veel vrouwelijke, niet dat dat in deze lijst nou bij ons zo, we hebben er 3 geloof ik of 4. Nou. Maar er waren vrij veel vrouwelijke artiesten die toen hits scoorden in verhouding meer dan bijvoorbeeld de decennia daarvoor.
1: Ja, rock'n'roll is altijd een mannenaangelegenheid geweest. In de jaren 60 had je een paar van die vrouwen die het goed deden. Maar het was toch ook wel een mannenwereld.
0: Nou, in de jaren 50 ook wel, hoor.
1: Jawel, die zaten er wel tussen. Hebben er altijd wel tussen gezeten. Maar
0: dat waren gewoon zangeressen. Waren geen rock'n'roll mensen vaak.
1: Waren eigenlijk wel mannenwereldjes.
0: Nu naar een duo. Waren twee zusjes, hè?
1: Mel en Kim.
0: Het is niet Appleby?
1: Appleby, ja zeker.
0: Ja, hè?
1: Ik heb ze toen nog eens gezien in de talkshow van Terry Wogan. Toen zaten ze met z'n tweeën te giechelen. En ik vond ze me op te vreten, eerlijk gezegd. Nee, geweldig. Ja, veel humor.
0: Ja.
1: Ja. Helaas is Mel kort daarna overleden aan een hersentumor.
0: Geen causaal verband met het feit dat jij er gezien hebt.
1: Nou, dat mag ik hopen of niet.
0: Nee, laten we maar niet.
1: Nee. Maar dat was toch wel een beetje schokkend, geloof ik. Voor veel mensen, voor mij wel tenminste.
0: Nou, ze waren erg jong.
1: Ja,
0: sowieso, veel te jong.
1: 20 of zo, geloof ik. Ja.
0: Ze staan in deze lijst op nummer 32.
1: Kim is nog een tijdje doorgegaan, dat weet ik wel. En dit was overduidelijk een stok uit kan worden van een productie.
0: Ja. Niet een van hun grootste hits, overigens. Nou, maar wel op nummer 32.
1: Nummer 32. Dit is That's the Way It Is.

0: Ja, een beetje een slotzin van de rijdende rechter, hè? En zo is het.
1: Het is een aardige plaat, maar ja, zou hem niet gemist hebben als hij nooit gemaakt was. Dat is met de meeste platen zo waarschijnlijk. Denk je niet?
0: Ja, niet met de meeste, maar wel met...
1: Nou, veel van die Stockheit & Waterman producties hebben natuurlijk iets van... Het kabbelt wel lekker door en... er zitten een paar van die enorme knallers tussen.
0: Ja. Hey, de volgende formatie, ook allemaal dames, allemaal dames. Echt een band bestaan uit vrouwen. Waar kwamen ze vandaan, weet jij dat nog?
1: Uit Amerika.
0: Kwamen ze uit Amerika?
1: Jazeker. En ik weet nog dat Ivo de Wijster ooit een rijmpje opmaakte.
0: Oh ja?
1: Dat de Bengals hoeven niet op zangles.
0: Oh ja.
1: Hey, dat is iets wat op schrift wel ruimte, maar in dat echt niet. Daar had hij dan nog een paar voorbeelden van.
0: Ja.
1: Maar
0: ze hoeft inderdaad niet op zang. Grootste hit, een van de grootste hit was natuurlijk...
1: Walk Like an Egyptian en Manic Monday, die elke maandag in de arbeidsvitamine zit.
0: Ja.
1: Waarom zou je origineel zijn?
0: Dus we hebben een wat minder bekende uitgepikt nu.
1: Ja, dit is een oudje van Paul Simon en Art Garfunkel.
0: Hazy Shade of Winter van de Bengals.
1: Hij staat op 28.

0: In Excess met de New Sensation.
1: De bijdrage van Australië aan de jaren 80, hè?
0: Ja, en hoeveel punten krijgen ze van de jury?
1: Nou, ik vond dit niet hun sterkste. Ze hebben wel...
0: Ze hebben betere gehad, hè?
1: Platen gemaakt die wat beter in mijn geheugen zitten, hoor. Goed. Maar, grote kwestie van smaak.
0: Om een beetje tijd... Want we moeten ook de tijd in de gaten houden.
1: Ze stonden op 22, hebben we dat al gezegd?
0: Nee.
1: Voor de mensen die het bijhouden.
0: Nu wel.
1: Waarom zou je het bijhouden? Je kan het allemaal kopen in een boek.
0: Stel ik voor dat we als de sodepieperij doorgaan naar nummer 19.
1: Ja. En daar staan de Hooters. En daarvan zullen de meeste mensen vooral het intro kennen. Maar het is gewoon een hele lekkere plaat, vind ik. In zijn algemeenheid wel. Ja. Komt-ie.
0: Zullen we het woord nog vertalen of zullen we het niet doen?
1: Nee, dat is niet nodig. Stad 19.

0: genieten.
1: Ja,
0: echt genieten. Dit
1: gaat over een
0: zo ontzettend knap in elkaar.
1: Het gaat over een Amerikaanse gospel figuur die zijn gospelprogramma op televisie maakte en daar geld mee ophaalt. Er zat een mooie clip bij ook.
0: Goed. Wij zijn toegekomen aan het plaatje met het verhaal.
1: Geïnteresseerd hoor ik, ja.
0: Jawel. Nee, ik ben wel geïnteresseerd. Maar ik zat ook even... Want ik moet ook de techniek doen en ik zit ook op de klok te letten. Maar nu komt het plaatje met het verhaal. Het plaatje met een praatje.
1: Harco en Paul.
0: Ja.
1: Want zo moet je het uitspreken.
0: Jo.
1: Ja. Een pseudoniem voor...
0: Wat?
1: Henk Spaan en Harry Vermeegen. Die maakte toen het programma... Of het nou Pisa of Verona was. Die hebben ze allebei... Ik weet niet wanneer
0: precies zit even te denken waar dat vandaan kwam.
1: Ja, Pisa, denk ik.
0: Ja, of Verona. Ja, ik denk van de twee.
1: En daar hadden ze... En dat was het opvolger ervan. En... Er speelden ze gewoon twee boeren die daar regelmatig in...
0: Ja, en daar kreeg je
1: iedereen voor kwam.
0: En allemaal uit één... Dat kan ik me nog herinneren, dat ze in zo'n klein boerenstulpje... zitten ze met z'n allen om de tafel, onder zo'n lamp met van die franje eraan. Huh? En uit één grote pan met stampot te eten. En dan, dan zei je Vermeegen weer wat. En dan begon er weer eentje te roepen, slamp, hoor! En dan kreeg hij weer een hengst voor zijn harses. En ja, als je dat maar lang genoeg herhaalt, wordt het leuk. Maar dit was
1: wel... Ja,
0: dit was wel een leuk liedje eigenlijk ook.
1: Ja.
0: Oh, we hebben een beller.
1: Het is ook een tijdje eigenlijk een beetje een uitdrukking geworden toen, hè?
0: Ja, mensen die rookten, die gebruikten dat inderdaad.
1: Je hoort het nog wel eens, even tiet voor een pafke.
0: Ja. En hoe klonk dat ook alweer? Nou, zo.
1: Zo.
0: En toen stond hij op nummer 15.

0: Waren de platen ook nogal lang? Nou, deze die sterft een langzame dood nu. Harco en Pa was ook net, ook net een lengte van bijna 5 minuten. Ja. Je vergis je niet, hè?
1: Nou, het ging ook wel een beetje door, ja. Dit waren de dames van Fun, die hadden kennelijk een paar hits gehad. Ik moet me eerlijk bekennen dat ik me er totaal niets van kon herinneren. En dit is een hitmix. Zou je denken, zou je toch wel 1 of 2 liedjes van moeten herkennen, maar...
0: Ja, ook deze duurt weer 6 minuten,
1: maar door, hè.
0: Ja. Ja. Hey, snel maar verder goed. Met de volgende 2.
1: Gingen van 5 naar 11, ze hebben toch een behoorlijke hit er nog mee gehad. Ja. Dus kennelijk, het is aan mij een beetje voorbij gegaan, maar dat zal ongetwijfeld aan mij liggen. De volgende heren kan ik me nog wel herinneren voor me. 2 broertjes en nog iemand anders, geloof ik.
0: Ja.
1: Heette dan ook Bros.
0: Ja, dat kapsel hadden ze ook, geloof ik.
1: Ja. Ja, ja. En die hadden de vraag die je op dat moment bevestigend kon beantwoorden. When will I be famous? Nou, het antwoord was nu, maar niet lang.
0: Nee. When

0: Luister naar Lijstenbrei. We zitten in het jaar 1988, om precies te zijn, op 5 maart... bij de Nederlandse, de vaderlandse top 40 van die week. En u luisterde naar nummer 7, Paolo Conte uit Italië met Max.
1: Een heel spannende plaat.
0: Ja, heel bijzonder nummer.
1: Ja, mooi. Absoluut. Het is ook eigenlijk de enige echt grote hit die hij gehaald heeft, hè?
0: Ja, want heel veel van zijn andere muziek was net zo. En dan op een gegeven moment, ja, weet je het wel, denk ik dan.
1: Die truc werkt natuurlijk maar één keer.
0: Ja, precies. Hey, een andere man waarvan ze zeiden dat het een wereldster ging worden. Een legende zou het gaan worden. Uiteindelijk heeft hij 3 hits gehad en we hebben nooit
1: dat van
0: gehoord.
1: Tevoren zegt, valt het meestal tegen.
0: Nou, de nummers die hij gemaakt heeft, de hitjes die hij gehad heeft in die tijd, waren
1: talent,
0: goed.
1: Talent had hij zeker.
0: En we gaan maar luisteren. Op nummer 4, want we moeten een beetje de tijd in de gaten houden. Het is een beetje een rare aflevering met soms hele lange nummers... en soms ook weer wat korter. Maar goed, we hopen dat we het allemaal gaan redden.
1: TTD gaan we draaien. Terence Trent D'Arby. TTD heette die, noemden wij hem, toch?
2: TTD?
1: TTD.
0: Terence Trent D'Arby. Ja, hij had een apart stemgeluid. Aparte kop ook. En die deed het heel goed in die tijd. En een van zijn hits was Sign Your Name. En die vinden we op nummer 4 terug.

0: op de tweede plaats op 5 maart.
1: Tiffany.
0: 88 van Tiffany.
1: Ze was 16 en ze hadden een hele slimme methode om er bekend te maken dat ze in winkelcentrums door heel Amerika optrad.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Nou. Ik wil bij je zeggen, even, ben je er klaar voor?
1: Want, ben je er klaar voor? Ja, dat is mijn taak.
0: Dat is jouw taak, hè? Want het is tijd.
2: Tijd voor een overzicht van de top 10 van vandaag.
3: Nummer 10.
1: Op nummer 10, Joyce Sims met Come Into My Life.
3: Nummer 9.
1: Roger, I Wanna Be Your Man.
3: Nummer 8.
1: Ross, When Will I Be Famous?
3: Nummer 7.
1: Paolo Conte met Max.
3: Nummer 6.
1: Rise to the Occasion en dan wel de hip-hop mix van... Ja, van wie eigenlijk? Van Climby Fisher, denk ik.
3: Nummer 5.
1: Staat hier een beetje verkeerd op die door 40 gedrukt. Get Out of My Dreams, Get Into My Car, staat op 5. Billy Ocean.
3: Nummer 4.
1: Tennis Trent D'Arby met Sign Your Name.
3: Nummer 3.
1: Angel Eyes door Wet Wet Wet.
3: Nummer 2.
1: Tiffany, I Think We're Alone Now.
0: En dan is het tijd voor de...
3: Nummer 1.
1: Bill Medley en Jennifer Warnes met The Time of My Life.
0: En dat kwam uit de film Dirty Dancing. Tot zover deze aflevering van Lijst de Brein. Volgende week zijn wij er weer.
1: Tot volgende week.
0: Dat u dan weer luistert.

worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Lefever.
3: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
2: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
4: We hebben judo-werte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer in vordergrond.
2: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
6: Who you gonna call?
7: Ruud Jansen.
5: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimon 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
6: Who you gonna call?
7: Ruud Jansen.
8: Zo, goedenavond. Daar zijn wij dan wederom. En wederom op maandag. En wederom op 8 uur. Redder in de Noodshow. Tuurlijk. Elke maandag, voor zolang ze duurt. We gaan het allemaal zien. Wat wou ik zeggen? Ja, we hebben nog wat leftovers van de vorige week. En ik had al gezegd dat we die vandaag zouden gaan draaien. Dus we blijven vandaag even in de blazersbands. Wat we gaan doen? Nou, u krijgt eerst nog een groot stuk Chicago 2. Want daar hadden we nog 1 kans van over. Van Blood, Sweat & Tears komt nog 1 nummer. Althans van die tweede LP. En daarna gaan we dan over naar Blood, Sweat & Tears 3. Gaan we mee door. En daarnaast een verwante band aan beide bands. Ook een band met heel veel blaaswerk. En waar bijna niemand nog weet dat ze bestaan of ooit bestaan hebben. Dat is zo leuk juist. En die band die heet Chase. En ik hoop dat die plaat nog te draaien is. Maar goed, dat zien we straks wel allemaal. We gaan het allemaal ervaren. We gaan in ieder geval beginnen met Chicago, als alles volgens planning verloopt. En waarom zouden we dat niet doen? We gaan dus beginnen met Chicago 2. De laatste kant. En daarvan is de titel. Dat zal ik u dan even vertellen. It Better End Soon. Compositie van Robert Lamb. En althans, daar begint het mee. The First Movement. Dan krijgen we de Second Movement. Heet het dan, dat is van meneer Parasider. En dan krijgen we de Third Movement, die is gecomponeerd door Terry Kath. En dan het vierde gedeelte, dat is, even kijken, dat staat er niet bij. Nou, dan zal het dezelfde wel zijn. Dus alle Chicago componenten hebben hieraan meegecomponeerd om het zo

Nee, het is bij de Rent Soon. Een heleboel stukjes aan elkaar. En allemaal één prachtig thema geschreven en gecomponeerd door diverse leden van deze band. Niet de makkelijkste muziek, maar ja, bij Deins en Nergens voor terug in dit programma. En vandaar dat wij nu een stuk doen wat ook niet bepaald toegankelijk is. Ook best wel gecompliceerd in elkaar zit, maar eigenlijk gewoon vreselijk mooi is. Bloods and Tears. En dat komt van het album Bloods and Tears 2. Maar dat wisten we al. En we hebben daar nog één nummer van overgehouden van de vorige week. En dat gaan we dus nu beluisteren. En er is ook weer een iedereen heeft weer wat solo's. Een beetje lekker geïmproviseerd en zo en alles. Het nummer is getiteld Blues Part 2. Hier is Bloods and Tears.

Ja, zo eindigt de plaat zoals hij een week geleden bij ons begon. Met de variaties op een thema van Erik Satie. En dit hele nummer met alle prachtige instrumentale improvisaties, dat heette dus Blues Part 2. En daarmee hebben we Blood, Sweat & Tears 2 afgesloten. Daar hebben we de hele LP gehad. Heeft u alles gehoord? Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Ik wel in ieder geval, want ik vind het een schitterende plaat. En het is heerlijk om dit soort muziek af en toe eens te horen. Van Chicago 2 hebben we nog één nummer over. En dat gaan we nu laten horen. Het is het laatste nummer van kant 4 van de dubbele LP Chicago 2. Getiteld Where Do We Go From Here? Nou, ik zou het niet weten.

Ja, terwijl een Chicago zich afvraagt waar we nou eigenlijk naartoe gaan. Nou, dat weet ik niet. Ik heb geen idee. Ik was niet van plan om weg te gaan vandaag. Het is veel te slecht weer. Dus blijf lekker binnen. Dat is veel beter. Hoewel, ik had er vandaag toch wel even uitgemoet hoor. Even de tandarts en zo. Maar goed, maakt er allemaal niet uit. We blijven gewoon positief denken. Wat gaan we nu doen? Nou, zoals ik al zei, dames en heren. Hiermee zijn die twee LP's van Blood, Sweat & Tears en van Chicago voorbij. We gaan door met, nog wel even met Blood, Sweat & Tears. Vind ik wel zo eerlijk, want Chicago had een dubbel LP. Dus ik heb er ook nog eentje van Blood, Sweat & Tears. Nou, daar heb ik een heleboel van trouwens. Dus die gaan we ook nog doen. Blood, Sweat & Tears 3. En, maar dat komt zo meteen. Eerst een band die iets heel anders doet. Ook een blazersband, maar met dit verschil dat zij alleen trompetisten hebben. Ze hebben geen saxofoons bij, geen trombones. Zij hebben 3 of 4 trompetisten. En ik moet nog even precies uitzoeken wie het allemaal zijn. Want er staat op een heleboel informatie op Wikipedia. Maar dat zijn ook mensen die later in die band gespeeld hebben en niet op deze plaat meespelen. Dus dat is nog even uitzoeken. Maar goed, de band heet Chase. En ze hadden een bescheiden hitje in de jaren 70. Dat weet ik nog wel, begin jaren 70. De band is opgericht door Bill Chase. Daarom heet de band ook Chase. De band is opgericht dus door Bill Chase. Dat was de oprichter van deze band. En ik zeg het is ook een blazersband. En de LP is bij mij zeker 50 jaar niet uit de kast geweest. Dus het is voor mij ook weer eventjes aan wennen wat ze doen. Dat weet ik ook niet meer precies, maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Het is wel lekker om te horen, dat weet ik nog wel. Bill Chase en zijn kornuiten. En ik ga onderwijl nog wel even uit proberen te zoeken wie er dus allemaal in zaten. En daarna gaan we dus door met Blood, Sweat & Tears 3. Hier zijn ze met het eerste nummer van hun eerste LP. En het nummer dat heet Open Up Wide.

Nou is wel af. Nou is wel afgelopen. Goed, dan nog even gier op de hemel erachteraan. Nou, dat moet allemaal kunnen. Ja, vrij heftige muziek. Maar goed, dat is ook wel te verklaren natuurlijk. Want Chase werd in 1970 geformeerd. En dat gebeurde door Bill Chase, Ted Piersfield, Alan Ware. En dan ook nog Jerry Van Blair. En dat waren allemaal ervaren jazz-trompetisten die ook bedrijven waren in arrangeren. En ze werden ondersteund in dit hele project door een ritmesectie. En die ritmesectie die bestond uit Phil Porter. Die speelde toetsenborden, dus piano en in dit geval waarschijnlijk nog hoofdzakelijk Hammondorgel. Dan hadden we Angel South. Geboren als Lucien Gordon uit Port Arthur. En die speelde gitaar. Dan hadden we nog Dennis Johnson, die speelde de basgitaar. En Jay Burritt, die speelde... dat is allemaal niet zo belangrijk. Die speelde dus op de percussie. En de band werd dus gecompleteerd met Terry Richards, die op het eerste album als leadzanger te horen was. Later werd dat een ander. Maar deze man was dus de leadzanger op dit eerste album. Niet alle stukken die zijn zo heftig als dit. Maar het is natuurlijk wel een soort andere sound. Omdat, ja, er zijn heel veel trompetisten. Vier stuks in dit geval. De eerste album kwam dus uit in 1971. En dat is dus de plaat waar wij nu gaan luisteren. Met als bekendste nummer Get It On. Maar dat hoort u straks nog. Goed, dat dus als informatie over Chase. Gaan we nu door naar Blood, Sweat & Tears 3. Het derde album dus van Blood, Sweat & Tears in ongewijzigde bezetting. Weer met zanger David Clayton Thomas. Dat zou later veranderen. Op het vierde album was hij weg. Maar goed, dit album mis je er nog. En we beginnen gelijk met een grote hit van dit album. En dat is getiteld Heidi Ho.

Ja, zeer indrukwekkende openingstrek van dit derde album van Blood, Sweat and Tears, begin 70e jaren. En deze plaat is echt nog origineel. Ik zei van twee had ik toen de tijd een re-release. Maar van deze niet. En deze heeft wat meer tikjes dus. Maar goed, dan weet u gelijk weer dat wij in dit programma alles van vinyl draaien. En dan mag het af en toe best een tikje hebben, vinden wij persoonlijk. Hè waar? Niet waar? Juist, ja. Ja, Angela is het met me eens. Angela die zit hier te zweten om al die plaatjes op tijd scherp gesteld te krijgen. Naalden schoonmaken ondertussen. Je weet het allemaal niet wat er allemaal moet gebeuren als je platendraaier bent. We gaan gewoon door. En met Chase van dat eerste album van ze uit 1971. Dus ruim 55 jaar oud. Gaan verder en het tweede nummer heet Living in Heat.

Ja, dat had ik een week geleden moeten draaien. Eigenlijk, ja, toen leefden we in de hitte. Living in Heat. En dat was dus het tweede nummer van deze band. Chase, totaal iets anders dan het openingsnummer natuurlijk. Dit was weer wat toegankelijker. Maar dus het is een leuke mix. En het is best wel een leuke plaat. We gaan door met Blood van het eerst 3. Het derde album van deze legendarische band. En daarvan nu het nummer The Battle. Oftewel, we gaan vechten. The Battle. Dus we start de studio in. Nou ja, kan ons schelen. We rapen het wel weer op. Hier is The Battle.

The Battle. Prachtig, een beetje barokachtig. Gezongen overigens door Steve Katz, de gitarist. En geschreven door hem en Dick Halligan. Dick Halligan was dan volgens mij weer de organist van het verhaal. Goed, The Battle dus. En de Chase gaat naar de kruidenier. Die had je toen nog. Dat was van die kleine winkeltjes. Het waren nog niet allemaal van die grote supermarkten. Had je nog van die kleine leuke kruideniertjes. En daar gaan ze heen, want het nummer is getiteld Hello Groceries.

En met Hello Groceries sluiten wij het eerste uur af. We gaan naar het nieuws en het weer. En ik hoop u straks aan de andere kant terug te zien voor nog meer leuks van Bloods, Fenn & Hears en Chase. Tot straks.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenberger brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Onder de demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
3: Deze demonstratie was best wel agressief, dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
2: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
4: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
2: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Miljoenen LP's staan op zolders en in schuren te verstoffen. Waardevolle opnames dreigen voor altijd in de vergetelheid te geraken. Slechts één man kan ons behoeden voor een muzikale ramp.
3: Who you gonna call?
4: Ruud Jansen.
2: De Redder in de Noodshow. Elke maandagavond van 8 tot 10 bij Eimond 360. Muziek zoals muziek bedoeld is.
3: Who you gonna call? Ruud Jansen.
5: Zo, welkom terug. Tweede uur van de Redder in de Noodshow. Op deze mooie maandag. En we zijn dus bezig met Behind the Dykes. En dat blijven we ook de komende weken nog wel doen. Dus u zult de komende weken nog meer van dit soort leuks allemaal horen wat we vandaag aan het uitzenden zijn. En het zijn prachtige platen. Ze zijn op beperkte bijdrage. Ze zijn op beperkte maat uitgebracht. Ik dacht ongeveer 5000 stuks. Ter gelegenheid onder andere de eerste van Record Store Day toen. En het is gewoon zo'n verschrikkelijk leuke verzameling van allemaal obscure opnames uit de periode van 1964 tot zo'n beetje 1980 aan toe. Uit de Nederlandse popgeschiedenis. En die is zeer rijk. Dat weet u natuurlijk zelf ook. We gaan door met een band uit Den Haag. En die band heeft als naam Hu en de Hilltops.

Crime River van Hu en de Hilltops. En volgens mij hadden die ook nog eens een keer een hit met St. James Infirmary. Maar ik weet het niet zeker of dat nou Hu... Ja, volgens mij waren zij dat wel. In ieder geval, dit klonk lekker. Crime River van Hu en de Hilltops uit Den Haag. Door met de Counts. En de Counts, dat is dan weer een band uit Nijmegen vandaan. En I Know I Should Be Better Off Without You. Nou, dat is ook weer een lekkere titel. Toch? Lekker positief.

Ja, I'd be better off without you. Nou, mooi dan. Dan weten we dat ook weer. I'll be better off without you. Dat was De Kans uit Nijmegen. De volgende band komt weer uit Den Haag. Ja, dat was nou helemaal zo. Het gros van de band kwam uit Den Haag in die tijd. Den Haag was toch wel zo'n beetje beatstad nummer 1, om het zo maar eens even te zeggen. Dus we gaan weer naar een band uit Den Haag luisteren. En die heette The Shane. Ja, The Shane. En The Shane heeft het over Lady Bountiful.

Lady Bountiful. En dat was een werkje van de band The Shane uit Den Haag. Zo, en dan gaan we nu vrolijk verder met een band uit... waar ik niet weet waar ze vandaan komen, want dat vermeldt de historie even niet. De band heet The Coopers en het klinkt wel lekker. Dat dan weer wel. Het nummer is getiteld Didn't I, The Coopers.

We gaan door met weer een andere band uit Amsterdam. En die band heet Short 66. Every Moment. Every Moment. Every Moment.

Zo, en dat was inderdaad Amsterdamse band Short 66. En dan gaan we nu vrolijk vinden met de volgende band. En daar zal ik u zo meteen wat meer over vertellen. We gaan eerst luisteren.

The Attention, en het nummer dat heet I Must Go On Without You. Nou. Nou, als er één ding fout gaat, gaat alles fout, geloof ik. Goed, dat was The Attention dus. En I Must Go On Without You. En ik ga vrolijk verder. Ja, het is vinyl, het is live. En er kan dus van alles fout gaan. Ik kan er ook niks aan doen. We gaan door met The Hakes. En we zijn een inventieve band. Alleen, ze begonnen op deze plaat met een leuke, zeer leuke cover. Another Saturday Night. Jawel.

Ja, en dan is Saturday Night. Wereldberoemd werkje natuurlijk. Ik toch? Stel ik er iets fout gaat. Maar goed, Another Saturday Night. Een werkje van de Drifters in de tijd. Ik ken zelfs een versie van Cat Stevens. Maar dit waren dus de Hagues uit Den Haag. En dat nummer, dat heb ik al gezegd. Another Saturday Night. We gaan door met een andere band uit deze omgeving een beetje. Namelijk uit Wormerveer. En de beentjes moesten de naam hebben. Je kwam vaak de meest waanzinnige dingen tegen. Dit is er ook zo een. De Tackles. ze kwamen uit Wormerveer vandaan. En dat dan weer wel. En het nummer wat ze gaan zingen, dat heet Mabel.

Ja, de Tekkels waren dat en kwamen dus uit Wormerveer. Hier uit de omgeving vandaan. En het nummer, dat was dus getiteld Mabel. De Bobby Green Selection. Uit Amsterdam vandaan kwamen ze. En het nummer heet, wat wij van ze gaan draaien, dat is getiteld The Game of Love.

De Bobby Green Selection en het nummer... Jassen toch. Dat was de titel The Game of Love. Ik zei het al, als het één keer fout gaat... lijkt het net een dik voor elkaar show aan het worden. Maar goed, we blijven het leuk gewoon lekker doorgaan. En dit was dus de Bobby Green Selection. En gaan wij verder met groep 1850. En wat psychedelische band. Die hadden onder andere een grote hit met Mother No Head. Maar dit, dit heet anders. En het is wel groep 1850. En het nummer heet I Want More. En tussen haakjes Fingertips.

En ineens zijn die liedjes maar afgelopen. Het is allemaal zo kort. Je krijgt nauwelijks de tijd om op adem te komen. Groep 1850. I Want More. En dan Fingertips. Dan een band die heeft een hele originele titel. Namelijk 1, 2, 3, 4, 5. Geproduceerd door Bob Bauber. En dat was dan weer de man van ZZ en de Maskers. Die kent u waarschijnlijk wel. Nou, die heeft dit geproduceerd. Ook zij komen met een leuke cover. Namelijk een nummer van Oscar Brown. En dat is getiteld The Shake. Hier is

345, zo heette ze. En het nummer was getiteld The Shake. En het oorspronkelijke werkje, dat was van Oscar Brown. En we gaan door met een band uit het noorden, uit Friesland vandaan, om precies te zijn. Een band uit Sneek. Jawel, ook daar hadden ze bands. En dit nummer heet, of de band heet Crash. Het nummer heet Last Week. En het is, zoals wij dat plegen te noemen in vaktaal, een one single wonder. Oftewel, ze hebben één plaat gemaakt. En dat was deze. Last Week.

Nou, en als je dat was hoort, dan snap je wel dat het bij een single gebleven is. Want, nou ja. Maar ja, in die tijd kon dat. En ook bij plaatselijke bandjes konden we wel eens een singeltje maken. En ja, dat kwam dan landelijk niet helemaal door. En dan was dit waarschijnlijk ook fijn. Dus bij één single gebleven bij deze band. Nummer dat van de Sneekse band, de Crash. Dan gaan we nu naar de Bumblebees. Dat is weer een heel ander verhaal. Die komen dus uit Den Haag vandaan. En daar ben ik alleen even de titel kwijt. Het zijn allemaal hele kleine lettertjes. En het is verschrikkelijk lastig lezen. Maar goed. Maybe Someday, zo heet het. Ja, inderdaad. De Bumblebees.

Ja, ja, leuk allemaal. Leuk om te horen allemaal. Het zijn allemaal hele aparte dingetjes. Dingen die je eigenlijk dus gewoon nooit meer hoort. En voor sommigen is het ook wel goed ook dat je ze nooit meer hoort. Maar goed, Mike Tingley, dat is de volgende. Dat is een meneer die komt uit het zuiden van Californië vandaan. En is kennelijk in Nederland blijven hangen. En heeft hier dan ook een plaatje gemaakt. En dat plaatje heet A Real Fine Time.

Mike Tingley heet de man. En nou ja, Real Fine Time. En dat is dan weer zo'n productie waar toch wat meer zorg aan besteed is. Dat kan je dan wel weer horen. Volgende is ook wel weer heel apart. I Got a Dog Named Sally is de titel van het liedje. En de meneer die het uitvoert, dat is Dimitri. En ja, dan zegt u natuurlijk Dimitri, oké, is dat een Rus? Nee, dat is geen Rus. Dat is een pseudoniem van de cartoonist Toon van Driel. En die heeft dus een plaatje gemaakt onder de naam Dimitri. I Got a Dog Named Sally.

Hij tekent beter dan dat hij zingt. Laten we zo stellen. Toon van Dril. En I Got a Dog neemt Sally. Dan gaan we weer naar een band die een wat bekendere naam heeft. De Toreros. Die hebben we er wel, ja, toch wel meer ook wel van gehoord in de tijd. Kwamen uit Hilversum vandaan. En het nummer wat zij voor ons gaan spelen, dat heet Come.

Ja, en zoals al eerder opgemerkt, we zijn bezig met Behind the Dykes. Dat zijn drie dubbele LP's met fantastische muziek erop. Uit een lang vervlogen periode. De periode van 1964, zo ongeveer tot 1980. En het is zo verschrikkelijk leuk. Er komen heel veel dingen voorbij van die nuggets die je dus eigenlijk nooit of nimmer meer hoort. Sommige kun je ook beter maar niet meer horen, denk je dan. Maar goed, het blijft natuurlijk leuk dat je gewoon heel aparte dingen hoort die verzameld zijn. Bands die ooit toch een plaatje gemaakt hebben, wat waarschijnlijk nooit iets gedaan heeft. Maar goed, maakt allemaal niks uit. Het is gewoon leuk om te horen. We gaan naar een band die heet Now End. Oftewel Now End. Gewoon op zijn light. Ze komen uit Leiden. En het nummer, dat heet My Dear Cigarette. Nou, dan moet je tegenwoordig ook niet meer mee aankomen met dat soort teksten.

Ja, lekker toch. Dat rammelt allemaal zo leuk. En ja, we gaan door met een band die heet Zen. En Zen kennen we natuurlijk wel, want die hadden in de tijd een heel grote hit met het nummer Hair. Maar dit is een heel andere van ze, van die band. En dat nummer, dat heet Please Accept My Invitation.

Dat was dus Zen met Please Accept My Invitation. Zen, een band die we dus nog kennen. Van het nummer Hair. Ik denk dat we zo'n beetje de laatste gaan doen. En dat is een band dat heet Indiscrimination. En daar zit onder andere een meneer in die later nog bekend zou worden met Living Blues. Nico Christiansen. Wishful Thinking. Dat is de titel van het nummer.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In Opsporing Verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
4: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit. Dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
3: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
6: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreid de tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan iedere ochtend fris en uitgeslapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie. informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Welkom bij weer een nieuwe uitzending van The Rock Show. We gaan van start met een spiksplinternieuwe single van Europe. De band die eind jaren 80, begin 90 furore maakte met nummers als A Final Countdown en Carrie. Ze hebben een nieuwe en die heet Scandinavian Eyes.

Lekker. Een geweldig nummer. En iets wat pompeuzer dan we gewend zijn eigenlijk van deze band. De volgende is een band, ja, ik kon er eigenlijk weinig informatie over vinden, maar ze heette In Ferris Born en het nummer heet Where the Holy Turns to Dust.

Dat was In First Born. De volgende had ik, ik denk vorige week al een nieuwe van. Dat was Camelot, deze geweldige gothic band uit Amerika. En ja, de singles tegenwoordig bevatten 2, 3, soms 4 nummers. En dit is eentje ook afkomstig van deze single. Dit is Sanctuary met Clementine Defolny en Ignacia Fernandez.

Camelot als vanouds weer helemaal geweldig. De volgende band had ik, ik denk ook vorige week al in het programma. En ja, ze zijn relatief nieuw en onbekend. En ik vond ze zo leuk. Ik denk, nou, pak nog een nummer van ze. Airborne, afkomstig uit Australië. En inspiratie halend van onder andere Judas Priest en AC/DC. Met qua albumart toch een hele vette knipoog naar Iron Maiden. Hier is Airborne met Gutsy.

wel een erg hoog ACDC-gehalte bij dit nummer. De volgende ook alweer een die ik in de herhaling heb. Miracle of Sound. Dat geweldige muziekproject uit Ierland. En van hun gaan we luisteren naar een live-opname opgenomen tijdens een tour in Europe. En dat heet Deceiver.

De volgende band is er één, daar had ik eigenlijk nog nooit van gehoord, maar bij deze. Ze komen uit Chicago, Illinois, opgericht in 2004. En dat is de band Russian Circles. Een genre laat zich omschrijven als post-metal. En het is, geloof ik, helemaal instrumentaal. Van deze band gaan we luisteren naar Borehole.

Tja, wat moet ik hiervan vinden? Nou, het is in ieder geval niet mijn cup of tea, maar voor iemand anders misschien wel zijn bakje koffie. We draaien hier alles en ik hoef niet alles mooi te vinden. We gaan even in Nederland kijken bij After Forever. In 2007 brachten ze een album uit. En dat was nog een album waarop Floor acte présence gaf. Het nummer waar we naar gaan luisteren is Discord.

Ja, weer een geweldig nummer van Arthur Forever. Ja, ik was er een beetje buiten adem van. De volgende is een band ja, die al een poosje niet meer bestaat. Die hield op met bestaan nadat frontman Peter Steele overleed. En ja, dat kenmerkende geluid van deze man, dat wordt zeker in de metal scene nog steeds gemist. We gaan luisteren naar een, ik denk, een van de meest bekende nummers van Type O Negative. Afkomstig van het album even kijken. Dat stond er nog bij. Ja. Van het album October Rust is hier Love You to Death.

blijft een iconisch nummer van Type O Negative. We gaan naar Engeland. My Dying Bride, opgericht in 1990. Hun genre laat zich omschrijven als een mix van death, gothic en doom metal. Over het algemeen, maar dat is mijn persoonlijke mening, vind ik deze band erg lekker klinken. En ik denk dat het bijna zo'n beetje de laatste is. Dus ik neem alvast afscheid van u. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende. En u weet het, stay metal. Hier is My Dying Bride met Your Broken Shore.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een

0: wakker wordt.
1: Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als die gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijler sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Gisteravond rond 11 uur 's avonds brak een duinenbrand uit bij het Egelantierpad in IJmuiden. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak is onbekend, maar de veiligheidsregio blijft alert vanwege het blijvende risico op duinbranden. De subsidies voor het terugbrengen van de vervuilende uitstoot van Tata Steel IJmuiden kunnen oplopen tot 10,8 miljard euro of meer, blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Tata Steel noemt het onderzoek onvoldoende onderbouwd. Het bedrijf wil in 2045 fossielvrij zijn. Telstar kan woensdag tegen FC Twente gewoon beschikken over Nuk Vitorisson. De spits kreeg tegen SC Cambuur een rode kaart, maar de aanklager betaald voetbal heeft de zaak geseponeerd. De overtreding was niet ernstig genoeg voor een rode kaart. Het duel begint om 18:45 s'avonds in Enschede. De Beverwijkse hoefsmid Willem Otte werkt al 55 jaar met paarden en ijzer en is 70 jaar. Hij begon op zijn 15e en stopt nog niet. Het vak vraagt vakmanschap, gevoel voor paarden en liefde voor het werk. Willem heeft een vaste klantenkring. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Gisteravond rond 11 uur 's avonds brak een duinenbrand uit bij het Eglantierpad in IJmuiden. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak is onbekend, maar de veiligheidsregio blijft alert vanwege het blijvende risico op duinbranden. De subsidies voor het terugbrengen van de vervuilende uitstoot van Tata Steel IJmuiden kunnen oplopen tot 10,8 miljard euro of meer, blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Tata Steel noemt het onderzoek onvoldoende onderbouwd. Het bedrijf wil in 2045 fossielvrij zijn. Telstar kan woensdag tegen FC Twente gewoon beschikken over Nuk Vitorison. De spits kreeg tegen SC Cambuur een rode kaart, maar de aanklager betaald voetbal heeft de zaak geseponeerd. De overtreding was niet ernstig genoeg voor een rode kaart. Het duel begint om 18:45 s'avonds in Enschede. De Beverwijkse hoefsmid Willem Otte werkt al 55 jaar met paarden en ijzer en is 70 jaar. Hij begon op zijn 15e en stopt nog niet. Het vak vraagt vakmanschap, gevoel voor paarden en liefde voor het werk. Willem heeft een vaste klantenkring. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenberger brug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. In de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Gisteravond rond 11 uur 's avonds brak een duinenbrand uit bij het Egelantierpad in IJmuiden. De brandweer had het vuur snel onder controle. De oorzaak is onbekend, maar de veiligheidsregio blijft alert vanwege het blijvende risico op duinbranden. De subsidies voor het terugbrengen van de vervuilende uitstoot van Tata Steel IJmuiden kunnen oplopen tot 10,8 miljard euro of meer, blijkt uit onderzoek van Milieudefensie. Tata Steel noemt het onderzoek onvoldoende onderbouwd. Het bedrijf wil in 2045 fossielvrij zijn. Telstar kan woensdag tegen FC Twente gewoon beschikken over Nuk Vitorison. De spits kreeg tegen SC Cambuur een rode kaart, maar de aanklager betaald voetbal heeft de zaak geseponeerd. De overtreding was niet ernstig genoeg voor een rode kaart. Het duel begint om 18:45 s'avonds in Enschede. De Beverwijkse hoefsmid Willem Otte werkt al 55 jaar met paarden en ijzer en is 70 jaar. Hij begon op zijn 15e en stopt nog niet. Het vak vraagt vakmanschap, gevoel voor paarden en liefde voor het werk. Willem heeft een vaste klantenkring. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.